0: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchter in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt. Ook in Limburg is dat. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn twee mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... Niet echt overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering, omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... Niet echt overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na een ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

spijkertje dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikketje Dap, weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, Dikketje, Dikketje, Dikketje, ik sta paf. O giraf, zei Dikketje Dap, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al 3 letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2 uur wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
1: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering zit nog altijd samen over de begroting. De tijd begint te dringen, want om 2:00 vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen die begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de onderhandelingen verlopen nog steeds stroef, vertelt Cisse Michiels.
1: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag, is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Een nieuwe tabel met allerlei besparingen en nieuwe inkomsten. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
0: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat was ook het geval voor Daisy Wijns. Sinds zij ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Vorig jaar had ik een gaatje in mijn tanden. Ik heb dat onmiddellijk bij de tandarts wel geweest, omdat dat wel meevalt qua prijs. Maar daar werd wel gezegd dat er mogelijk een ontsteking op zit. En dan zou er een ontzenuwing moeten plaatsgevonden hebben. Die heb ik wel uitgesteld, omdat er ook andere prioriteiten waren in de zorg. En door het uitstellen is de ontsteking wel groter en zwaarder geweest, waardoor ik het in 2 keer heb moeten laten doen en de kosten toch gestegen zijn tot een 500 euro.
0: Maar ook voor andere rekeningen is het inkomen van een langdurig zieke vaak te laag. Dat vertelt Luc van Gorp van de CM.
3: En we zien dat ze vooral dan besparen op uitgaven in de gezondheidszorg, maar evengoed op voeding. Problemen krijgen met het betalen van hun energiefacturen of hun belastingen en verzekeringen. En worstelen die mensen eigenlijk echt wel met een inkomen dat veel te laag is om een menswaardig leven te kunnen hebben.
0: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De 2 verdachten van de schietpartij in Aalst in Oost-Vlaanderen eergisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig nog niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong op de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd dan in de finale ingehaald, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
4: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de 2e match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt, met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en tot 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen zijn 2 rijstroken dicht in Boom door een ongeval. Maak daar een reddingstrook.
6: Radio BNE.
5: Goedemorgen, de Radio BNE Cruise met Herbert is gisteren vertrokken. Rond 7:30 meren ze aan in Toulon. Wij dobberen op goede muziek.
7: Radio BNE, klaar wakker.
6: Vanessa van Hoven.

En kijk, het pijntje van dat vroeg opstaan is al helemaal vergeten. Waar Neil Diamond al niet goed voor is. Cracklin' Rosie, get on board, zingt hij. Ja, stiekem een verwijzing naar de radio BN Cruise, die gisteren dus begonnen is. Herbert heeft beloofd om hier elke ochtend een verslag uit te brengen. En daar hou ik hem heel graag aan. Ik ben zeer benieuwd naar hoe het schip, maar vooral de luisteraars die mee zijn, meevallen.

The Exciters, tell him right now. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft bewijzen van vloeibaar water gevonden op Mars. Onderzoekers troffen vlekken aan die wijzen op water dat in de zomermaanden langs kliffen en kratermuren naar beneden stroomt. Die ontdekking verhoogt de kansen dat er ook op de rode planeet een vorm van leven aanwezig is. Een hoopvol nieuwsbericht en eentje van dag op dag 11 jaar geleden. Er is water op Mars. Nu nog sporen van leven vinden.

Niels de Stadsbader is onderweg. Niet naar Mars ongetwijfeld, misschien naar de set van Thuis. Of naar de Stad Schouwburg in Antwerpen. Daar heeft hij op 3 oktober een concert. En op 24 oktober staat hij ook in de Capitool in Gent. Wij toch naar New York nu. Bijgenaamd The Big Apple. City of Lights. Funky Town.

Lip Sync met een song waar Guy Depree zodanig zot van was dat hij er meteen een radioprogramma naar noemde met allemaal liedjes zoals dit. De tijd vliegt. En wat ik dan heel graag wil weten is, wanneer had jij precies de tijd van je leven? En vooral, welke muziek hoorde daarbij? Wat is jouw lijflied voor altijd en waarom? Laat het mij gerust weten via VRT Max. En misschien draai ik dat liedje deze week dan. Kan zelfs vanochtend nog. Of morgen. Radio Beni, VRT Max.

0: Diana Ross met een liedje waarvan je echt hoort dat het geschreven werd door de Bee Gees. Die hadden het even goed zelf kunnen opnemen, maar ze zongen mee in de achtergrond. Cadeautje voor Diana Ross, die daar zeer blij mee was. Chain reaction, kettingreactie, oké. Kettingbotsing, laat het schoon zo. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen zijn al twee rijstroken dicht in Boom door een ongeval. Je verliest er 10 minuten vanaf Willebroek. Maak daar een reddingstrook. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, kwartier erbij. Op de Antwerpse ring richting Beveren, 10 minuten extra tussen de A12 en Lilo. En je vertraagt ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Radio BNE. Van Nessel van Hoven.

0: Pa-pa-pam. Dat hoort er altijd bij. Heerlijk liedje uit 1959. Oh, Carol, Niels Sedaka. Volgende maand komt Johan Verminnen met nieuws over zijn afscheidstournee. Daar horen ook een plaat bij en een boek. En zo is Verminnen op zijn 75ste zelf nog nieuws. Al heeft hij het gevoel dat hij alles wel gezien heeft ondertussen. En dat troon misschien wel te veel is.
1: Zeg de leeuw van Waterloo en de waterval van Co. Het gebouwel van Rousseau en de panda's in de zoo. De wever met zijn retoriek en de kroo zijn gymnastiek. Ook de hanenslaarse klim, het was een wonder der techniek.

gezien en niks gemerkt. Zag de boeren in protest en hun karren vol met mest. De natuur die ons nog rest en veel politiek gezwet. Ik zag het atomium en de heibel in prison. Ze leefden daar in half pension.

Sister Sledge loopt verloren in het allermooiste doolhof dat er bestaat, dat van muziek. Daarom hebben wij ook geen pijltjes die richting exit of zo wijzen. Blijf gewoon eindeloos rondwandelen in alle mogelijke richtingen. En zing nu eens mee met The Knack, dan weer met 10cc. Tussendoor krijg je zelfs nog een weerbericht ook van David De Henao.

Een van de 10 mooiste platen aller tijden, 10cc, I'm Not In Love. Berre is net begonnen aan een Europese tour, maar dat vindt hij alles behalve glitter en glamour. De realiteit is gewoon met het hele team in een veel te klein busje door Europa rijden, zegt hij. Het is bijna amateuristisch, een groep vrienden die overal een beetje muziek gaat spelen.

0: Ik vind het zo geweldig gedaan. Van per yesterday, today, tomorrow. Laten we starten met today. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Wat voor weer wordt het vandaag?
1: Minder dan gisteren. We hebben meer bewolking. Er zijn ook een aantal buien momenteel over Oost-Vlaanderen. Maar ook het centrum kan aan de beurt komen. Maar hoe meer je richting het oosten gaat, dus Limburg, Luik, Luxemburg, hoe droger het is en hoe zonniger de weerkaarten zijn. En ook hoe warmer het is. 24 graden in Limburg bijvoorbeeld, 19 aan de kust, het uiterste zuiden van het land zelfs 28. Maar dus ja, elders, de noordwestelijke helft, dus grote delen van Vlaanderen, wel dikwijls bewolkt. Er zit hier en daar wel wat zon in ook, maar zeker in het westen krijgt die zon nauwelijks de kans. En ja, de wind die waait meestal zwak uit veranderlijke richting. In de loop van de late namiddag of de vroege avond is er ook in het oosten dan kans op regen of onweersbui. En vanavond en vannacht, ja, dan trekt die storing zich weer terug richting Nederland. En dat is dan de voorbode van een mooie dinsdag en een zeer warme dinsdag met temperaturen die zelfs tot plaatselijk 29 graden gaan.
0: Ja.
1: Dat is ongezien warm voor deze tijd. Hè. We zullen het dagrecord van morgen wellicht breken. En het, als dat waar is, dan ja, zal het nog nooit zo laat zo warm geweest zijn in ons land. Ook woensdag trouwens, ongeveer dezelfde temperatuur, misschien een graadje minder. Wel komt er dan geleidelijk aan meer bewolking opzetten met in de loop van de namiddag al een aantal regen- of onweersbuien in de westelijke helft. Die zich dan verplaatsen naar het oosten. Later, vooral tegen de avond. Maar het wordt opnieuw ja, 6, 27, lokaal 28 graden. Donderdag is het dan koeler met 20, 21 graden. Met wisselend tot zwaar bewolkt weer. Met nog een aantal buien of perioden met wat regen. Maar het vermindert ook wel vanuit het westen. Dus dan wordt het droger. En dan beleven we opnieuw een periode met ja, heel vaak droog weer. Ik sluit wel een bui niet uit. Maar met temperaturen tussen 18 en 20 graden. Regelmatig zon daarbij. Dus zeker geen slecht weer. Alleen ja, vandaag is een beetje minder. En het ziet er naar uit dan later woensdag namiddag of avond. En een stukje van donderdag ook.
0: Ja, en 18, 20 graden, is dat normaal voor nu? Of is dat ook nog redelijk zacht?
1: Dat is nog altijd redelijk zacht.
0: Toch, hè?
1: Zeker, allee, dat is dan voor volgende week. Dus we zitten nog altijd een beetje boven het normale peil voor die periode dan. Als ik het heel exact bekijk, dan is de normale temperatuur voor volgende week een 16, 17 graden, dus we blijven daar wel een beetje boven.
0: Oh, heerlijk. Ik kwam vanochtend buiten. Het was 16:45 ongeveer. En het was nog altijd 16 graden. Ik ben gewoon in t-shirt in de wagen gestapt. Vond ik een heerlijk gevoel, hoor.
1: Morgen, maar vooral denk ik woensdagochtend, zou het zelfs in het centrum van het land niet beneden 19 graden gaan s'nachts. Dus ja, dat is zomer, hè.
0: Dat is absoluut zo. We hebben weer heel veel om naar uit te kijken. David, bedankt en tot over een uurtje ongeveer, hè?
1: Tot straks.
0: Tadaa.

0: huppelend richting 7 uur in de maand van Give It Up, Casey and the Sunshine Band. Wij geven niks op, wij gaan onverminderd door met na 7 uur een topper van Roy Orbison.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
2: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
1: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg, schat.
2: Ja?
3: Die badkamer, daar is een lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Go Yellow!
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen samen, maar de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen zit nu met elke partij apart samen om de gesprekken, of omdat de gesprekken liever moeilijk verlopen. Om 2 uur vanmiddag moet hij die begroting presenteren in het parlement tijdens een septemberverklaring. Jassice Michiels, gaat dat lukken?
1: Dat is nog steeds onduidelijk. Sinds middernacht zit de regering hier samen nadat er gisteren overdag eigenlijk niet veel vooruitgang geboekt was. En ook in het begin van de nacht ging het hier traag. Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz hebben dan een paar uur gesleuteld aan een nieuwe begrotingstabel, een nieuw voorstel. Daar hebben ze dan opnieuw over onderhandeld met iedereen samen. En op dit moment overlegt Diependalen met elke partij apart. Witte Rok zal dus nog niet voor meteen zijn. We horen wel dat er al een paar zaken afgeklopt zijn. De dienstenchecks die worden duurder, van 10 naar 12 euro. Langs de andere kant zal de drinkwaterfactuur niet stijgen. Dat plan lag wel op tafel, maar dat heeft het uiteindelijk dus toch niet gehaald. Nog even afwachten dus of ze ook over de rest een akkoord vinden.
0: Oké, dankjewel Sisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat de kostprijs daarvan gaat zijn. Dus je kan niet alles op 1 maand of op 2 maanden doen.
0: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt CM-voorzitter Luc van Gorp.
3: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
0: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een mis bijwonen van de paus in de stad Metz. Dat is opmerkelijk, want de Franse politiek houdt zich afzijdig van religie. Macron had vooraf gezegd dat hij geen enkele mis zou bijwonen, en nu dus toch wel. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de katholieke leider een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 aanhangers. Hij haalde eruit naar euthanasie, precies 2 maanden nadat het Franse parlement een wet had goedgekeurd die stervensbegeleiding mogelijk maakt. In Spanje hebben voor de 2e nacht op een rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog 1 dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más.
0: Het protest begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf geen excuses.
6: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen hier en daar kansen op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Zojuist is de groep onderhandelaars uit elkaar gegaan. Vlaams minister-president Diependalen houdt nu 1-op-1 gesprekken met de verschillende regeringspartijen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Och, garme die onderhandelaars. De hele nacht doordoen, ik mag er niet aan denken. 130 kilometer file naar Antwerpen om te beginnen op de E313 vanaf Massenhoven. 3 kwartier erbij. En op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Beveren ook 10 minuten tussen de A12 en Lilo. Naar Brussel op de E40 vanaf Aalst 20 minuten. Op de E19 vanaf Vilvoorde 10. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen 1 kwartier. En op de E40 van Voorheverlee 10 minuten. Je vertraagt 20 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Vanessa van Hoven.

Is dit een van de allertofste liedjes uit de jaren 60? Ja en nee. Dit is een van de allertofste liedjes aller tijden. Roy Orbison voor zijn Pretty Woman die boodschappen ging doen, zodat hij ondertussen dit liedje kon schrijven. En dit is een Pretty Woman van bij ons, Sabine Tiels.

Wat ze zeggen van tegenpolen. Sabine Diels moet het stilaan gaan geloven, want als de twijfel haar te grazen heeft, dan hoort ze ergens in haar achterhoofd steeds dat liedje van Van Veen over een liefde die blijft duren voor een eeuwigheid. En het is dat soort liedjes dat je elke ochtend kunt aanvragen in Radio BNE Klaar Wakker. Het liedje van jouw leven. Eentje waarmee je al jaren opstaat en gaat slapen. Het lied waar de meeste herinneringen aan vasthangen. Wat is dat voor jou? Stuur het gerust even door via Radio BNE op VRT Max. En ik draai het misschien deze week nog. Jij mag er dan zelf je verhaal bij doen ook.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maf,
5: Lidl, dat kan tellen.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Dit blijft toch magistraal en niet slecht om nog eens te horen net bij het begin van de dag. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Heel veel dank Ramses Shaffy voor de passie en voor de wijsheid. Beerte is een heel jonge singer-songwriter van bij ons, die als kind al heel graag vrouw wilde zijn. Ze liep rond met BH'tjes die ze dan opvulde met allemaal watjes. Ze droeg lippenstift en ze probeerde al heel snel rond te stappen in hoge hakken. De uitdrukking van korstjes krijg je borstjes heeft ze heel serieus genomen. Al haar korstjes waren altijd op. Ah, waar is de tijd?

0: vaak meegezongen. Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Het is exact 7:30 geworden. En het is druk, er staat meer dan 200 kilometer file. File naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 50 minuten extra. Op de E34 vanaf Oelichem tot Ranst, 10 minuten. Ook 10 op de A12 vanaf Aartselaar en een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Beveren, 20 minuten extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40 vanaf Aalst, 20 minuten. Op de A12 vanaf Londerzeel 10. Op de E19 vanaf Vilvoorde een kwartier. 20 minuten op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En ook op de E40 van Voorheverlee. En op de E411 vanaf Jezuseik een kwartier. Je vertraagt 20 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. En reken een kwartier extra op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene.
1: Vanessa van

Dat blijft toch goed, hè, Philippe Robrecht. En vurige tongen, dat is iets anders dan vurig tongen, want zo vulgairig is Philippe niet. Komende zondag hoor je tussen 4 en 6 allemaal tophits uit 1968. Ik ga dat nog wel een paar keer herhalen, want de jaren 60 scoren altijd zeer goed bij het Radio BNE publiek. Dit feestje werd al in 1963 gevierd met Trini Lopez als enthousiaste gastheer.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
3: De Max, die had ik nog niet.
2: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
3: Insane, die had ik nog niet.
2: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
5: Voorwaarden op leonidas.com. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Debbie Harry, French Kissing in the USA. Kijken toch wel uit naar vanavond kwart voor negen. Frankrijk, België, Nations League. Ga jij kijken straks, ga je supporteren, David?
1: Supporter wel, maar kijken niet, want ik heb vergaderingen vanavond, dus dat zal niet lukken.
0: Je hebt vanavond vergaderingen en jij bent al op van 5 uur weer.
1: Ja, inderdaad. Dat zal een lange dag worden, maar goed, ben dat gewoon hoor.
0: Dat is waar. Ik ben ook blij dat je dan toch nog van op afstand een beetje gaat supporteren voor de Rode Duivels. Maar daarover gaan we het niet hebben. We gaan het hebben over het weer. En luisteraar Jan die zegt van ik woon en ik luister in Knokke-Heist. Het is hier licht aan het regenen op dit moment.
1: Ja, klopt. Er zit inderdaad een lichte regenzone. Een andere buienlijn zit ja, op de lijn Antwerpen en net ten westen van Brussel, als hij nu intussen al niet het Brussels gewest aan het bereiken is. Dus die trekt ook door met enige buien. Daarna is het soms wat droger met wel regelmatig wel eens wat regen of een bui in die noordwestelijke helft, dus redelijk deel van Vlaanderen toch wel, waar ook de bewolking nadrukkelijk aanwezig is, met hier en daar eens een streep zon. Maar hoe meer we naar het oosten en dan het uiterste oosten, dus ja, provincie Luik, misschien ook delen van Limburg, Luxemburg, ja, daar is het hoe meer naar het zuidoosten, hoe zonniger en hoe warmer. Hè. Daar gaat het 28 graden worden aan zee. Worden liever aan zee gaan we maar 19 graden hebben. Brussel zit zo rond 21. Dus ja, minder dan gisteren. De wind is meestal zwak uit veranderlijke of zuidelijke richting. En vanavond en vannacht, dan gaat die storing zich wel geleidelijk weer naar Nederland begeven of richting de Noordzee. Dus dan wordt het opnieuw droog. Morgen hebben we flink wat zon. Zeer warm weer tot 8, 29 graden op sommige plaatsen. Aan zee zitten we rond een graad of 25. En ja, dat betekent dat het dan nooit zo laat in het jaar zo warm zal zijn geweest. Ook woensdag trouwens, ook bijna even warm. Misschien net een graadje minder. In de loop van de namiddag krijgen we dan een aantal regen- of onweersbuien, namiddag of avond, de timing verschilt wel wat. En dan donderdagochtend starten we daar ook nog wel mee, daarna zou het droger worden en dan zakt het kwik naar 20, 21 graden. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zitten we rond een graad of 20, maar dan met overwegend droog weer op een lokale bui na. En ook voor volgende week ziet het er ja, vrij rustig uit op de weerkaarten, een graad of 18 of 17, regelmatig zon en ja, toch wel heel vaak droog weer.
0: Ik ben daar heel blij mee met dat weerbericht. Ik zou eigenlijk l'été indien kunnen draaien nu, van zo dat zijn.
1: Ja, wij noemen dat Sint-Michielszomer, omdat l'été indien, ja, eigenlijk Indian Summer komt uit Amerika, daar is het vooral bedoeld voor mooi weer in oktober, zelfs een stukje van november, omdat die zuidelijker liggen, hebben die natuurlijk nog iets hogere temperaturen, of duurt het daar iets langer die zomer. Maar je mag het gerust draaien, want ik vind het een fantastische plaat.
0: Ja, ik ging eigenlijk zeggen, ik zou het moeten draaien, maar ik kan het niet draaien. Ik zal het misschien morgen draaien dan. En iets over de Sint-Michielszomer, dat bestaat niet, bij mij weten. Moet ik eens achteraan gaan. Mario Valli, die wil graag genieten. En ik vond dat ook toepasselijk. Genieten van een streepzon en morgen dan echt van de zomer. David, dankjewel. Nog veel succes met alle drukte vandaag.

Ups en shouts. Voorlopig wordt er helemaal niks geroepen. Niet over een akkoord bij de regeringspartners. De onderhandelaars zitten al sinds middernacht samen over de begroting. Over 6:05 moet Matthias Diependalen met de septemberverklaring naar het parlement. Maar voorlopig weten wij alleen dat dienstenchecks duurder worden. De drinkwaterfactuur niet. Heel veel succes. En nog veel meer sterke koffie voor de komende uren. Wij hebben de nazomer om ons op te verheugen. Vandaag dus regen met af en toe een streep zon. Maar morgen en overmorgen 27.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting. Er is de hele nacht onderhandeld, voorlopig zonder resultaat. Om 2 uur vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar Sisse Michiels, gaat dat lukken?
1: Dat blijft onduidelijk op dit moment. Sinds middernacht zit de regering hier al samen. Rond 5 uur is er een nieuw voorstel gekomen van Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz aan de andere partijen. Een begrotingstabel met besparingen en nieuwe inkomsten. Diependalen die heeft zo net overleg gehad met elke partij apart. Dus eerst Vooruit en dan CD&V. En het is nu een beetje afwachten wat de volgende stap is. Het lijkt echt wel rob of ronde voor Diependalen ondertussen als hij over 6 uur in het parlement wil staan met een akkoord. De partijen zeggen dat dat nog steeds mogelijk is, maar niemand is er echt zeker van. We horen wel dat er een paar zaken wel afgeklopt zouden zijn. De dienstenchecks die zouden duurder worden van 10 naar 12 euro per stuk. Langs de andere kant zou de drinkwaterfactuur wel niet stijgen. Dat plan lag op tafel, maar dat zou het dus uiteindelijk niet gehaald hebben.
0: Oké, dankjewel Sisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
2: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op 1 maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
0: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht volgens de CM. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt voorzitter Luc van Gorp.
3: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
0: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een misviering bijwonen van paus Leo XIV in de Franse stad Metz. Dat is opmerkelijk, want in Frankrijk is er een strikte scheiding tussen staat en religie. En Macron had vooraf gezegd dat hij bij geen enkele mis aanwezig zou zijn. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de paus een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 katholieke gelovigen. Hij haalde daaruit naar euthanasie. In Spanje hebben voor de 2e nacht op rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen, om zo te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog 1 dag langer te verdragen.
4: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible.
0: Het protest in Spanje begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. In Congo zijn nu al 8000 mensen besmet geraakt met het ebola-virus. 3900 van hen zijn aan het virus overleden. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. Voor het weekend was de epidemie nog uitgebreid naar nieuwe gebieden in het noordoosten van het land. Deze ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog altijd volop naar een vaccin gezocht. In L.A. in de Verenigde Staten zijn de MTV Video Music Awards uitgereikt. De grote winnaars zijn Madonna en Taylor Swift. De 68-jarige Madonna kon 7 van haar 13 nominaties verzilveren, waaronder die voor Artiest van het Jaar. Taylor Swift won 3 trofees, waaronder de felbegeerde award voor de Muziekvideo van het Jaar. Zij droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die in augustus overleden is.
5: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person, without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: En Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf ook geen excuses.
7: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp, na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En vanaf vandaag kan iedereen in Vlaanderen en Brussel acties registreren voor de warmste week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Dit jaar gaat het ingezamelde bedrag naar 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Ambassadeurs zijn DJ Hakim Chattar, acteur Wannes Lacroix en radiopresentatrice Maureen van Herbergen. Zij bezochten al enkele projecten.
8: In het Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingjes te doen in huis, zodat die hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
9: Ja, en je hebt ook natuurlijk mensen die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er mensen zijn met een beperking of kinderen met een beperking die vallen zonder ouders. Ja, die hebben ook recht op een nieuwe thuis. Dus dan zijn er organisaties die daar ook naar op zoek gaan.
0: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. De lijst met projecten is terug te vinden op www.dewarmsteweek.be. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel af en toe op, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm, tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Vlaamse minister-president Diependalen heeft zojuist 1-op-1 gesprekken gehad met de verschillende regeringspartijen apart. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel en goedemorgen. Het is druk, meer dan 320 kilometer file. Je staat in de file naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Joop, 40 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven, 1 uur. Op de E17 vanaf Haastonk, 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Beveren komt er een kwartier bij tussen de A12 en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E40 vanaf Aalst, 20 minuten. Op de E19 vanaf Peutie, 25. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen, 20. Op de E40 van Voorheverlee, 25. En op de E411 vanaf Jezuseik, een half uur. Je vertraagt 3 kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Verder verlies je nergens meer dan een kwartier.
11: Radio Bene.
12: Radio Bene, klaar wakker.
11: Vanessa van Hoven.

Iedereen klaar wakker ondertussen? Ik mag het hopen. Wie hier niet weer meezingt, is duidelijk met het verkeerde been uit bed gestapt. Middle of the road, chirpen, chirpen, cheep, cheep. Dadelijk eens kennismaken met de buren onder de kerktoren in Oost-Vleteren, die hier vanmiddag de muziek mogen kiezen in U vraagt, wij draaien.

0: Slaapzacht? Nee, nee. Klaar wakker, dat moet je zijn. Oh, oh, oh, oh, oh. Wim van Obel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij klinkt bijzonder vrolijk, maar jij mag dan ook vanmiddag de platen kiezen. Samen met buren onder de kerktoren in Oost-Vleteren beter. Wie zijn die buren en wat doen ze zoal onder de kerktoren?
1: We zijn hier een groep die 15 jaar geleden opgestart is. Ik heb dat zelf opgericht, eerst met een kleine straatje van 8 huizen. En toen onze burgemeester zei, doe maar de ganse tour rond de kerktoren en dat zal wel een succes worden. En inderdaad, dat werd een groot succes, want alle buren hangen aan elkaar. Als er iets is met elkaar, als er iemand naar het ziekenhuis moet gevoerd worden of als er iemand ziek is, dan is er iemand die zorgt dat er een soep of zoiets aan is. Of als er pakjes zijn, dat de ene en de ander dat opvangt. Dus we hebben een goede groep en we richten een tal van activiteiten ook in voor onze burenvereniging.
0: Helemaal tof. Je spreekt van soep voor de zieken, maar jullie zijn heel goed in mini-boels.
1: Inderdaad. Met de kermis verkopen we altijd voor onze nieuwjaarsreceptie te sponsoren. Verkopen we mini-boeljes, 8 stuks in een doosje voor 10 euro. En dat vliegt als zoete broodjes eigenlijk de deur uit. En daarmee kunnen wij altijd met nieuwjaar een mooie nieuwjaarsreceptie voor al onze buren gratis aanbieden. En dat is gekoppeld dan nog met een quiz en met pannenkoeken à volonté.
0: Geweldig. En kerstkransen, die zijn er blijkbaar ook à volonté.
1: Ja, eind november gaan we terug. Wij hopen alleen dat dan onze buren er terug zullen zijn. Dan gaan we samen kerstkransen maken, de ene na de andere, om iets creatiefs op te hangen aan de deur, zodanig dat gans de buurt een kerstkrans aan de deur kan hangen. En we hebben hier ook een Indisch koppel in de buurt. Heel toffe mensen die al een jaar of 3-4 hier in onze buurt wonen. En zij zullen een workshop houden over Indische hapjes. Voor met de feestdagen dat we een keer iets anders of iets speciaals kunnen aanbieden als je volk over de vloer krijgt.
0: Top, ja, verandering van spijs doet eten. Ik ben al eens gaan piepen naar jullie playlist van vanmiddag. Heel uiteenlopend vind ik, Wim, het gaat van Jan Smit over Kiss tot Milk Inc. Iedereen gaat luisteren straks tussen 12 en 1?
1: Zeker. Want ze zijn allemaal verwittigd via onze WhatsApp-groep.
0: Oké, ik kijk er heel erg naar uit. Maak er het beste van daar en tot een volgende keer. Dan komt de kiezen, hè.
1: Dank u wel.
0: Da-da. Da-da.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
5: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.

0: Ze zijn wel beleefd, hè? Die van ABBA, Voulez-vous, een keer een cruise meemaken? Het zal nogal niet zijn. De Radio Bene Cruise is gisteren uitgevaren en ondertussen alweer aangemeerd. Herbert is erbij en hij ziet dat alles meer dan goed is. Herbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen vanuit mijn kajuit, beste Vanessa, luisteraars van Radio Bene. Ja, we zijn hier met een grote bende, hè. 450 luisteraars zijn mee. Dat is echt een grote groep als je weet dat dat schip 3800 mensen aan boord heeft. En het zit echt vol. 1100 personeelsleden, 14 dekken en geen dek 13, Vanessa. Weet je waarom?
0: Ah, ongeluksgetal?
1: Ja, inderdaad, dat is zo. Dat is ook raar in de lift, hè? Geen 13. We zijn dus gisteravond gestart en dat is altijd hetzelfde. Mensen moeten hun weg vinden op zo'n schip, dat is een doolhof. Maar ze hadden het theater gevonden, kon ik hen welkom heten met de al aanwezige artiesten. Dat zijn Hugo Sigal en Barbara Dex. Mensen zien het echt zitten, een warme sfeer meteen al in de groep, lekker gegeten. En nu zijn ze eigenlijk wel heel vroeg vertrokken vanmorgen hier in Toulon, waar we aangemeerd liggen, dichtbij Saint-Tropez. Mensen zijn op excursie, bijvoorbeeld naar Île des Ombiers. Dat is dan met strandlaken en zonnecrème mee. Want die gaan een paradijs gaan bezoeken daar. Een stukje Provence, heel mooi. Maar die moeten heel vroeg terug zijn allemaal. Om 3 uur vertrekken wij al vanuit Toulon richting Palma de Mallorca. En dan begint eigenlijk al een beetje de avond voor ons. Want dan gaan we soundchecken met Hugo Sigal. Dat kan je horen in de topcollectie straks bij jouw laars, ging ik zeggen, onze laars. Hè?
0: Van allebei, we delen hem. Ja.
1: En die geeft vanavond zijn concert op het podium. Ik heb al zijn playlist gezien, dat wordt heel bijzonder, dat wordt kippenvel. Iedereen kijkt daar naar uit. Maar wat ik niet wist van Hugo Sigal, dat is echt een zoete kou. Want die heeft al het ijssalon gevonden. Foto's en zo straks op onze Facebookpagina VRT Radio Bene. Het is een lekkere bek.
0: Oh, maar echt fantastisch. Ja, ik belde jou net en ik zeg, hoe gaat het? En jij, top, top, top. Ja, nu ken ik jou wel als een enthousiaste mens, maar het is daar echt wel dik in orde, heb ik de indruk, hè?
1: Ja, en het leuke is, iedereen draagt een Radio Bene lint. Dus we herkennen elkaar en automatisch worden ook al nieuwe banden gesmeed.
0: Ja.
1: We zien ook luisteraars die er vorig jaar bij waren, die elkaar ook eens in de loop van het jaar hebben gezien. Nieuwe vriendschapsbanden, het is fantastisch om mee te maken. Ja, we hebben echt een mooie groep luisteraars.
0: Heel tof, ja. De Radio Bene-familie, jij ziet ze groeien waar je bij staat.
1: Ja, zeker. Ik heb het gevraagd op het podium. Wie kent er onze programma's? En dat is echt het verschil met vorig jaar enorm. Dus ja, echt tof om te zien.
0: Ah, heel tof. Geniet ervan met volle teugen. Doe iedereen heel veel groeten. En een dikke kus aan de lieve Radio BNE-collega Barbara Dex. En ook een dikke kus voor Hugo. Ga je dat doen?
1: Zeker weten.
0: Heel fijn om je te horen. Ik luister straks ook in de topcollectie. Herbert, veel plezier. Tada.
1: Tada.

Ja, dat is nu niet met de bedoeling dat Herbert hier morgen alweer staat. Ik blijf hier nog zeker tot volgende maandag zitten. Maar dit was Andrea Kronenberg samen met Gunter Neefs. Omdat zij jarig is vandaag, ze wordt 62. Proficiat, come back my love. Het zal wel wat langer duren dan gewoonlijk. Bijna 300 kilometer file. Traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, 40 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven, 1 uur. Op de E7. Jarig is vandaag, ze wordt 62. Proficiat, come back my love. Het zal wel wat langer duren dan gewoonlijk. Bijna 300 kilometer file. Traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, 40 minuten extra.

Beauty 25. Op de E3 14, dus Rotselaar en Wilselen 20. Op de E40 van Voorheverlee 25. En op de E411 vanaf Jezusijk een half uur. Je vertraagt 3 kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Katrien, koffie!

0: Zo gaat dat. De ene neemt een cruiseschip, de ander gaat aan boord van een vliegtuig. Gewoon omdat een vrouw een briefje schrijft. Ik mis jou, kom naar huis. Of enfin, ik zeg een vrouw, kan natuurlijk ook een man zijn. Hè. Alles is goed wanneer het over de liefde gaat.
1: Ja.

0: Always believe in yourself. You're indestructible. You are pure gold.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

Dave Edmunds met een liedje van Elvis Costello, dat hij eerst zelf opnam als demo. Dat cassetje heeft ze dan laten horen aan Edmunds. En die dacht, yes, dat is een song die ik moet hebben. Girls Talk. Het zijn toch alleen nog mannen die hier zingen tot 9 uur. Met nu onze eigen Milo. Een artiest met een patent op prima popsongs.

0: elke keer opnieuw. En wij gaan opnieuw terug de tijd in.
1: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: En we gaan naar 1968, toen Clark Richard in de Vlaamse top 10 stond. Clark Richard werd als Richard Andreas geboren op 23 november 1940 in Sumatra. Hij woonde een tijdje in Nederland, waar hij regelmatig optrad met enkele bands. Maar in de zomer van 1961 kreeg hij een aanbieding om tijdens het Zeebrugge Festival met een eigen orkest in België als beroeps aan de slag te gaan. Hij vormde zijn eigen band, Tropical Stars, waarmee hij voornamelijk rock and roll opnam. Daarom kreeg hij bij ons al snel de bijnaam de Indonesische Elvis. Maar hij had ook veel succes met zijn Nederlandstalige liedjes. Nadat hij jaren in Steenokkerzeel en Tremelo had gewoond, verhuisde hij later naar de Verenigde Staten. Daar overleed hij in januari 2022. En vanochtend luisteren we nog eens naar een liedje waarmee hij in 1968 in de Vlaamse top 10 stond. Ben jij dan zo verliefd?
3: Radio Bene.

Zo Vlaams als die klonk, Clark Richard, in de Vlaamse top 10 in 1968. Nu, zaterdag, kun je genieten van de Duitse 40 hier op Radio BNE. En die zal aan elkaar worden gepraat door niemand minder dan Helmut Lotti. Echt waar, stem voor jouw Duitse favorieten via Radio BNE op VRT Max. Dadelijk gewoon genieten met Katrien. Nog een mooie maandag.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja... Voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Bessimo!
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
11: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan dat er binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar zeker 2 miljard euro. Vlaams minister-president Diependalen praat opnieuw met elke partij afzonderlijk, omdat de gesprekken met z'n allen samen moeilijk verlopen. Al lijken de ministers het over enkele maatregelen eens te zijn, zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
1: De dienstenchecks die zullen duurder worden. Een check zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn. Maar het is wel wachten op een totaalakkoord. Want als ze hier uiteen gaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
0: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen komen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Voorzitter Luc van Gorp wil daarom extra financiële steun voor langdurig zieken.
2: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorgen niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
0: In Madrid hebben opnieuw tientallen mensen op straat geslapen. Ze protesteren voor de tweede nacht op rij op een centraal plein tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En het komt nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar appartement is gezet in Madrid. Haar huur was meer dan verdriedubbeld en ze kon het niet meer betalen. In verschillende steden in Spanje is het te duur geworden om te wonen door het vele toerisme. De Belgen blijven ontgoocheld achter na het WK wielrennen in Canada. De Amerikaan Brandon McNulty werd verrassend wereldkampioen en de Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel waren niet goed genoeg voor de overwinning. Maar volgens bondscoach Serge Pauwels zijn er geen tactische fouten gemaakt.
3: Als we die plaatselijke ronde in gingen, zag het er eigenlijk goed uit. Hè. Ik bedoel, iedereen goed mee voorin en Wout doet dan ook een goede move. Maar vanaf het moment dat hij daar lost, zag het er voor ons ineens veel minder uit. Dan hadden we wel nog Remco in de achtergrond. Maar dan leek het toch al wel snel dat Remco niet zijn beste dag had.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op, temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 28 graden, plaatselijk zelfs 30. Woensdag ook nog tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. 201 kilometer file op de weg. File rijden richting Antwerpen op de E17 vanaf Sint-Job. 40 minuten extra daar op de E313 aanschuiven vanaf Massenhoven. In Ranst is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je moet daar 1 uur aanschuiven. Op de A12 vanaf Boom 20 minuten en op de E17 vanaf Haasdonk 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Beveren een kwartier extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Richting Nederland eveneens een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel door een defect voertuig daar op de rechterrijstrook. Verder nog naar Brussel op de E40 bij Erpenmeren een kwartier. Op de E19 vanaf Semst een half uur. Op de E40 vanaf Bertum 25 minuten. En op de E411 vanaf Jezuseik 20 minuten. Je vertraagt 40 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring een half uur tussen Waterloo en Tervuren. En op de E403 richting Brugge verlies je een half uur tussen Oekenen en Roeselare. Dat komt daardoor een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kan. Hou rekening met ook 10 minuten kijkfile.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Goedemorgen.

eerste plaat die ik ooit op de openbare zender heb mogen aankondigen. En ze heeft dan ook een speciaal plekje in mijn radiohart. Sniffende Tears met Driver's Seat. Vlaamse begroting is nog niet rond. Laat ons zeggen dat wij hier alles wel op orde hebben. Veel evergreens weer, goed gezelschap en de beste muziek van bij ons. Hè. Zoals deze bijvoorbeeld van Erik Vlanders en Hugo Sigal.

dank u wel daarvoor. Je herkende ongetwijfeld Gente di Mare van Totsi en Raf. Dat waren Erik Vlaanders en Hugo Tsigal met Een vriend voor het leven. Op 20 april 1992, 5 maanden na de dood van Freddie Mercury, kwamen de overgebleven leden van Queen samen, Brian May, Roger Taylor en John Deacon. Ze kwamen samen in het Wembley Stadium voor een gigantisch herdenkingsconcert. George Michael was een van de vele gastzangers en Michael kreeg Somebody to Love voorgeschoteld. Een bijzonder veel eisend nummer dat door Mercury zelf was geschreven. Maar de keuze bleek echt perfect, hè. Want hij probeerde opvallend genoeg vooral niet Freddie Mercury na te doen. En precies daardoor werd het een van de mooiste momenten van de hele Freddie Mercury Tribute Concert. Het optreden van Michael was echter zo overtuigend dat de gedachte van wat als George Michael nu eens de nieuwe zanger van Queen was geworden, dat hij achteraf heel veel naar boven kwam. Het is allemaal niet gebeurd, maar we hebben toch een hele mooie herinnering aan George Michael en Queen met Somebody to Love.

Kippenvel toch, hè? De uitvoering bleef niet alleen een bijzonder moment op dat tributeconcert daar voor Freddie Mercury. De opname van Somebody to Love met George Michael kwam ook terecht op Greatest Hits nummer 3 van Queen. Dit is Doe Maar.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op

De Bee Gees met You Should Be Dancing. Of heb je ook zo'n zwaar weekend achter de rug, zodat je zegt, het zal vandaag wel gaan zonder dansen. Het is maandag voor iedereen, dus op het gemak, dat kan ook alles, hè.

liefdesverklaring van Stevie Wonder, dat was My Sherry Amour. Ik zou het graag eens willen hebben over OMD of Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat was een band die ik zag op MTV toen ik een tiener was. Ik zag die videoclips van Maid of Orleans, Enola Gay. En ik moet toen een jaar of 17 geweest zijn. Ik was werkelijk gefascineerd. Dat waren heel straffe videoclips. Heel erg catchy hits ook. Nu, ik luisterde toen ontzettend veel naar muziek en in jaren later was, ik zag die videoclips van Maid of Orleans, Enola Gay, en ik moet toen een jaar of 17 geweest zijn. Ik was werkelijk gefascineerd. Dat waren heel straffe videoclips, heel erg catchy hits ook. Nu, ik luisterde toen ontzettend veel naar muziek.

daarvoor gecatapulteerd. Oké, ze waren wat ouder geworden. Ik ook trouwens. Maar ze zagen er nog zo herkenbaar uit. En ik heb dat niet zo vaak, maar de grond verdween van onder mijn voeten. Ik was zo starstruck. Omwille van het feit dat mijn jeugdhelden ineens naast mij in de studio stonden, ik kon mijn ogen niet geloven. Het was een heel raar gevoel. Heel sympathieke kerels trouwens. En het interview gebeurde in het Engels. En het enige wat ik kon uitbrengen was... Oh my god, I'm so starstruck. Ik ben zo helemaal van mijn melk. Omdat ik jullie hier ontmoet. En Andy en Paul, de mannen van OMD, die moesten daar enorm op lachen. En één van de twee zei... Ja, wij hebben dat ook als wij jou zien. Nu, Thijs was gebroken. Het interview kon verder gaan. Het was een ontzettend leuke ontmoeting. De mannen hebben ook live gespeeld in de studio. Ze konden het nog altijd na die 30 jaar nog altijd hele goede zangers. Ik heb ook nog een hele leuke foto van hen, waar ik tussen hen insta en waarop je ziet dat ik helemaal rood ben in mijn gezicht. Enfin, ze zongen nog Enola Gay dus in de studio en C13. Als ik OMD hoor, dan voel ik helemaal die kriebels weer terugkomen. Dit is So In Love.

dat nu ook weer niet, maar toch heel zwaar onder de indruk van Orchestral Maneuvers in the Dark. 104 kilometer file op de weg. File rijden richting Antwerpen op de A12 in Puurs. Dat komt daardoor een ladingverlies. De weg is volledig versperd. Stapvoetsverkeer vanaf Londerzeel. Op de E17 aanschuiven vanaf Haastonk 10 minuten. Ook 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E313 aanschuiven vanaf Massenhoven. Reken daar 35 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent. 3 kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. En dan nog naar Brussel op de E40 aanschuiven bij Erpenmeren. Dat komt daardoor een eerder ongeval, 10 minuten. 10 minuten ook op de E19 vanaf Peutie. Evenzeer ook 10 minuten

0: E40 vanaf Berten en op de E411 vanaf Jezusijk ook 10 minuten. En tenslotte vertraag je een half uur op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
1: Radio BNE.

0: 26 keer treedt ze op in Parijs. 26 keer uitverkochte zalen. Maar 26 keer ook die enorme uithalen met haar stem moet enorm vermoeiend zijn. Maar wat een heldin, Céline Dion en The Power of Love.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Bono heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt een tijd geleden. Dat liedje uit de 70s, liedje van de baby's. Isn't it time? Ik ga even kijken. Wel, it is almost time. Want je weet het, 10 voor 10 bij Gewoon Genieten, dat is 10 voor Tura. Dus, vandaag een liedje dat ik eigenlijk nog nooit gehoord heb. Ze bestaan, hè? Liedjes van Tura die je nog nooit hebt gehoord. En als je nu dacht dat je alles al wel gehoord had van Tura, wel, dan ben je hoogstwaarschijnlijk mis. Die man die heeft zoveel muziek bijeen geschreven en gezongen. Het is niet meer normaal. Maar goed, vandaag een muzikale schuldbekentenis. Een tragisch lied eigenlijk. Een liedje uit 1994. Dit is Sorry.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.

Ja, ook hier weer. Hè. Sorry seems to be the hardest word. Beetje laf van haar, hè, om dat zomaar op de spiegel te schrijven. Vind ik persoonlijk hoor. Maar goed, wie ben ik? Dat was Viltura met Sorry. We gaan nog eens dubbel genieten vandaag. Nu van twee stemmen die zo hard bij elkaar passen als een zachtgekookt eitje en een heel klein beetje fleur de sel. Dit zijn Albano en Romina Power met Sharazan. Voor een

Leven van liefde, daar doen we graag aan mee, maar dan een andere keer. Want ik was eigenlijk op zoek naar die twee uit Italië. Dat zijn dus Albano en Romina Power. Die waren heel even verdwenen. Hier zijn ze dus wel. En het lijkt wel of ze in de Middellandse Zee staan, in het midden ervan. Maar hier zijn ze. Ik beloof het je.

0: twee hadden gedacht dat ze zich konden verstoppen, maar we hebben ze dan toch maar gevonden. Hè. Robina Power en Albano.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Idrichem, een deelgemeente van Denderleeuw, heeft een jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter, zegt Lisa de Wilde van het parket.
1: Ja, gisteravond werden in een woning in Idrichem bij Denderleeuw twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
0: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven die gemaakt worden. De topministers zitten wel opnieuw samen in de hoop om toch nog tot een doorbraak te komen. Heidi van Rompuy volgt het aan het Martelaarsplein in Brussel.
2: Ze geven hier binnen de hoop nog altijd niet op om deze voormiddag toch nog een begrotingsakkoord te vinden, zodat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2 uur zijn septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele aparte gesprekken gehad met Vooruit en CD&V. Maar nu zitten ze dus weer met de 3 partijen rond de tafel. Al begint de tijd nu echt wel te dringen.
0: En 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de Belgische overheid voor digitale uitsluiting. Ze klagen aan dat al maar meer diensten alleen digitaal kunnen, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een ticket kopen voor het openbaar vervoer. En dat is niet voor iedereen haalbaar, zegt Henk van Houtegem van het steunpunt armoedebestrijding.
3: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 28 graden en plaatselijk zelfs 30. Woensdag ook nog altijd tot 28 graden en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Hier gebeuren rare dingen. Deze moest ik hebben. Naar Antwerpen is het file rijden met 4 kilometer stapvoetsverkeer op de A12 tussen Londerzeel en Puurs. Door een ladingverlies is de weg volledig versperd. Ook de N16 vanuit Mechelen, daar gaat het moeizaam vanaf Tisselt. Naar Antwerpen kan je dus beter omrijden via de E19. Op de E313 moet je 20 minuten file trotseren vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring naar Brussel zijn er nog enkel wat lichte vertragingen. Nu op de binnenring rond Brussel. Een kwartier erbij tussen Wemmel en Machelen.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

0: het een konijnenpoot? Is het een hoefijzer? Nee, dat is het niet. Het is een good luck charm in de vorm van een schitterende madame waar Elvis zijn pijlen op richt. Je weet het, elke dag krijg je van mij een tip voor een goede podcast. En vandaag is dat Als de muren konden praten van Aya Daams. Wim de Vilder die neemt in deze aflevering, de nieuwe aflevering die nu op VRT Max staat, Aya Daams mee naar zijn vroegere school. En dat is het Sint-Josefs College in Woluwe. Daar volgde Wim Grieks wiskunde. En hij was, ja, zoals ik eigenlijk al gedacht had, een heel vlijtige leerling. Al was er één lokaal waar hij toch liever niet kwam. En dat is de turnzaal.
1: Het is niet mijn favoriete plek, laten we zeggen. Ja, ik heb geen trauma opgelopen, maar ik herinner me wel dat, hoewel ik verder in de klas redelijk graag gezien was, denk ik, dat dat niet het geval was op momenten dat er teams moesten gevormd worden voor balsporten. Dan stond ik achteraan in de rij. En dus dat was altijd een stressmomentje.
0: Ja, herkenbaar hoor, dat stressmomentje. Maar voor vakken zoals Grieks en wiskunde hoefde Wim zich duidelijk toch geen zorgen te maken. De school had trouwens ook haar best gedaan om foto's, rapporten en verslagen uit zijn schooltijd terug te vinden. Dat kan je allemaal beluisteren op VRT Max natuurlijk. Hè. Daar ga je naar podcasts en dan klik je Als de muren konden praten aan met Wim de Vilder.
2: Radio BNE.

0: Tiedelidam. Poepoepiedoep.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.

Zita, Niels en Celine Hermans, een gelegenheidskwartet op zomerhit met hun eerbetoon aan Margriet Hermans. Dat trouwens op succes werd onthaald, zoals je kan horen. We gaan 48 jaar terug in de tijd nu. Ik was toen 8 jaar en in de garage had ik een bezemsteel als microfoon en 2 vriendinnetjes naast mij. Samen waren wij Love, met jou, The Greatest Lover.

Leopold 3 met Vergeet mij nietje. En vergeet jij vooral niet te stemmen op de Duitse 40 van zaterdag 3 oktober. De Duitse 40 voor het eerst gepresenteerd door niemand minder dan Helmut Lotti. Ik heb hem gisteren gezien en hij heeft er ontzettend veel zin in. Hij is zijn Duits weer aan het oefenen, zegt hij. In elk geval, het wordt genieten. Zeker doen. Maar voor we kunnen genieten, moet je natuurlijk eerst stemmen voor die Duitse 40. Dat kan dus nu deze week als je naar VRT Max gaat. Je gaat daar naar onze Radio Beni plek. En daar zal je het zien. Daar kan je een formulier vinden. Als je ergens drukt op die Duitse 40, daar kan je dus een formulier vinden om te stemmen. Niet stemmen is verliezen natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk altijd de boodschap. Dus zeker doen. Je hebt nog even de tijd, maar kom, ik ga er jou af en toe aan herinneren. Neem het mij niet kwalijk. Dit zijn Lamp, Lazarus en Chris met de Peulschil.

Het lied werd door Italianen geschreven en zou dus La Vita of het leven gaan heten. Tot Shirley Bassey dat zou gaan zingen op het festival van San Remo eind de jaren 60. Ze maakte helemaal haar ding van dat lied. En raar maar waar, het is pas 10 jaar later, dus al vlot in de jaren 70, dat dit een hit werd. En je hoort het misschien al op de achtergrond, van de ene Grande Dame naar de andere, van Shirley Bassey naar Madonna. Madonna nam dit lied op voor de film Evita uit 1996. Ze heeft alles gedaan om de hoofdrol te pakken te krijgen. Ze speelt daar de Argentijnse presidentsvrouw Eva Perón. En we kennen het lied eigenlijk al in de versie van Julie Covington, maar Madonna maakte daar dus een wereldhit van. Dit is Don't Cry For Me, Argentina.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Harta, harta, voeta.
4: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
5: Ai, poesje.
4: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
5: Ah, poesje.
4: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kaart.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, of wat?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

heel andere versie, maar nog steeds even mooi en relevant. Soldiers of Love van Lilian Saint-Pierre. Hello world. Voor Hello World vandaag steken wij de grens over naar Duitsland. Namelijk naar het liedje Santa Maria van Roland Kaiser. Echt een schlagerklassieker uit 1980. Maar het verrassende is, en dat heb ik eigenlijk nog maar recent ontdekt, dat Kaiser het nummer niet oorspronkelijk zelf heeft bedacht. Het is een Duitse bewerking van, ja, alweer een Italiaanse hit. De oorspronkelijke Santa Maria is van het Italiaanse duo Oliver Onions, oftewel de broers Guido en Maurizio De Angelis. Hun single die bracht verscheen in mei 1980. En het werd de nummer 1 in Duitsland en in Oostenrijk. Nu, ik dacht, ik ga eens op zoek naar die oorspronkelijke versie, dat originele nummer, en ik wil het je echt niet onthouden. Het lijkt wel of die broers De Angelis te spannende broekjes aan hebben.

Roland Keizer nam bijna onmiddellijk ook een Duitse versie op. Hè. En een paar tonen lager, weliswaar gelukkig, maar moet ik eigenlijk zeggen. Hè. De Duitse Santa Maria groeide ook uit tot een van Keizers grootste successen. Er werden volgens de beschikbare bronnen ongeveer 1,2 miljoen singles van verkocht. En ook bij ons werd Santa Maria natuurlijk nummer 1. Dit is dus de lagere versie, maar een mooie versie van Santa Maria.

Santa Maria van Roland Kaiser had eigenlijk een lied over Christoffel Columbus moeten worden. Dat is toch de naam van zijn schip, hè, toen hij de eerste keer de Atlantische Oceaan overstak. Nu, de platenfirma zag dat absoluut niet zitten. Kaiser schreef dan maar een andere tekst. Vol klassieke schlagerclichés met een exotisch eiland, witte stranden, wat romantiek. En uitgerekend, die versie werd goedgekeurd. Resultaat, 1,2 miljoen verkochte singles.

0: heb het even gecheckt en het klopt wel degelijk. Ook straks om 4 uur, even over 4, krijg je een Beatles-plaat te horen. Ook al presenteert Vanessa van Hoven vandaag niet goedgezind, want zij is onze vroege van Vogel met diensten deze week. Ze vond een geweldige stand-in voor haar programma, namelijk Bart Herman. En ook hij blijkt Beatles-fan.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vanavond Belgische kost.
7: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
15: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
16: Bepat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
17: Radio Bene.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie werden ze met een bijl gedood. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. De federale regering verlengt de universele bankdienst tot 2031. Door die dienst heeft iedereen tegen een laag tarief toegang tot een basispakket van bankdiensten. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders na de klacht die drie internationale organisaties tegen ons land hebben ingediend. Ze klagen aan dat veel overheids- en bankdiensten tegenwoordig enkel digitaal kunnen, waardoor een grote groep mensen uitgesloten wordt. Maar dat verandert dus, zegt minister Beenders.
1: We hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
0: In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan een ultiem voorstel over de inkomsten en uitgaven. Twee andere partijen, Vooruit en CD&V, zullen dan moeten zeggen of ze er akkoord mee kunnen gaan of niet. Om 2 uur vanmiddag wordt Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring. Maar het wordt dus nog spannend om te zien of hij die deadline kan halen. Zometeen komt de volledige Vlaamse regering samen om over het uiteindelijke voorstel te praten. En een groep herders vertrekt vandaag in Achel in Limburg met 350 schapen naar Brussel. Elke dag stappen ze een 12-tal kilometer en met hun tocht willen ze tonen hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer. Maar tegelijk krijgen herders het ook moeilijk, zegt Johan Schoutedem.
2: Als je ziet hoe dat wij de laatste jaren toch wel een beetje in de penarie komen door gebieden waar we niet meer op kunnen met de schapen, doorgangen die moeilijk worden voor ons, daar komen veel wegenbouw, industriebouw en zo bij. En ook het beleid, als je dan ergens een begrazing kunt gaan doen, zijn die contracten gewoon kortlopend. Dan kunnen de mensen geen vergunningen krijgen, schaaphouders of jonge herders, om een stal te bouwen. Het is daarom dat we een beetje de tocht aanvatten, om dat een beetje in beleid, de politiek op de hoogte te brengen. Van kijk, we zijn voornaam, we doen goede dingen voor de gemeenschap. Houd dan ook een beetje rekening met ons.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 28 graden, plaatselijk tot 30. Woensdag ook nog 28 graden en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Charlotte. Naar Antwerpen is er 10 minuten vertraging op de A12 tussen Breendonk en Puurs. Door een ladingverlies is daar de rechte rijstrook versperd.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Rod Stewart, prachtige I Don't Want To Talk About It. Rod Stewart trekt trouwens in het voorjaar van volgend jaar door Europa met zijn afscheidstournee The Final Encore. En doet daar ook bij België aan. Hè. Op 29 mei volgend jaar staat hij op het podium van de AFAS-Dome in Antwerpen. En met deze tournee viert Stewart het einde van een live carrière van meer dan 60 jaar. Wie kan dat allemaal zeggen? Hè? En hij heeft wel wat te vieren, hè, mensen. Ik zocht het even op. Hij verkocht gedurende zijn hele carrière wereldwijd naar schatting zo'n 250 miljoen albums en singles. En hij werd bovendien niet één keer, maar twee keer opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.

0: beste van Isabel A. Elke dag draai ik ook een plaat voor een groep luisteraars. Vandaag zijn dat de luisteraars die de naam George, Georgette of Georgie hebben. De plaat die komt van Pussycat uit Nederland. In de jaren 70 is dit bij ons ook een hitje geweest. Dus voor alle Georgekes, Georgies of Georgettes, dit is dus Pussycat met Georgie. Maar hij komt er niet aan. Waar is hij nu naartoe? Dit is toch onwaarschijnlijk vandaag. Maar goed, we gaan dan door. Jouw plaat, die komt er nog aan.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè? Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Harta, harta, voeta.
7: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta, Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
0: Ik heb ze gevonden, hè. Voor alle Georges of Georgettekes, dit is Pussycat. Met Georgie.

Schitterende plaat, hè? En dat was ineens weg, hè? Pussycat met Georgie. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat de computer ook een beetje last heeft van de maandagziekte. Er gebeurt hier van alles. Maar goed, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door met gewoon genieten nog tot 12 uur.

0: zijn zo van die platen die je moet laten uitspelen tot het allereinde natuurlijk. Bohemian Rhapsody van Queen. Naar Antwerpen is er 10 minuten vertraging op de A12 tussen Breendonk en Puurs. Dat komt daardoor een ladingverlies. Daar is de rechte rijstrook versperd.
1: Radio BNE. Radio.

Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. Heb jij al gestemd voor de Duitse 40 van volgende zaterdag? Wel, dat kan nog een hele week lang. Kies er de mooie Duitse pareltjes waaruit. Helmut Lotti zelf, ook nog altijd reuze populair in Duitsland, hè, die is benieuwd naar je keuze, want hij presenteert die Duitse 40 op 3 oktober. Zaterdag 3 oktober om 1 uur begint hij eraan. En Karin laat weten dat zij ook al gestemd heeft op 3, Anton Austirol van DJ Otis. Monja van Roland W. En op 1, Doe van Peter Maffay. Mooie keuze, Karin. Goed gedaan. Dus je hebt nog een week de tijd om te stemmen. Als jij jouw favoriete Duitse nummer wil horen, die zaterdag, de 3 oktober. En gepresenteerd door Helmut Lotti. Wel, laat het dan maar weten. Stemmen kan op VRT Max.

We kennen het natuurlijk van de Cats, hè? Maar Dana Winner heeft het ook wel bij ons weer op de kaart gezet. Hè? Westenwind. En dit is Oliver met Good Morning Starshine.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

Dat was Donna Summer met Bad Girls. Ik voel mij allerminst aangesproken, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Vandaag op het menu hier in het VRT-restaurant fish en chips met huisgemaakte tartaar. Dat kan niet slecht zijn natuurlijk. Ik hou van fish en chips en zeker ook van tartaar. En als het iets minder mag zijn, dan gaan we voor de tuinkerssoep. Misschien moet ik dat ook maar doen, want daar zitten heel veel vitamintjes in, naar het schijnt, in tuinkers. Wat staat er bij jullie op het menu? Laat het gerust eens weten, hè.

Lang is dat geleden dat je dit nog hebt gehoord. Kan alleen bij Radio Bene natuurlijk. Bonnie Sinclair met Pierrot. Oh, jullie maken weer lekkere dingen. Darlene uit Lendeleden zegt, ik eet stoetjes met skufkaas. Als streekgenote, zegt ze, zal jij dat wel kennen? Ik ken dat inderdaad. Linda uit Zulte eet spruitjes. Jean, die woont in Thailand, die eet pad thai met seafood. En Fred de Pre uit Tienen zegt, vandaag eten we hier verse groentesoep met na de mixing ertjes als garnituur. En dan als hoofdgerecht tortellini met tomaten en paprika coulis. En gerookte zalm en gegratineerd met emmertaler kaas. Fred, hou jij een restaurant open? Het lijkt wel zo. Hoe lekker is dat al? Kijk eens aan. Dankjewel voor jullie reacties. Dit is die fantastisch mooie stem van Kenny Rogers natuurlijk.

0: Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours.
1: Dat was nog heel even Tom Jones. Ik weet het, volgende keer laat ik hem veel langer spelen. Maar we gaan naar het nieuws van 12 uur. Heel erg smakelijk eten en heel graag ook tot morgen zeker. Dank je wel.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering zit in de laatste onderhandelingsfase voor het opstellen van de begroting. Het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 uit Denderleeuw heeft bezield die zijn moeder en zus heeft vermoord. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zouden er bijna op zitten. Het is erop of eronder, want Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft een ultiem en laatste voorstel op tafel gelegd in de zoektocht naar nieuwe inkomsten en besparingen. Daar wordt op dit moment nog over gepraat, vertelt Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel, waar de onderhandelingen plaatsvinden.
1: Na een hele nacht door onderhandelen lijkt er nu toch licht te zijn aan het einde van de tunnel. De voltallige Vlaamse regering zit op dit moment samen om te praten over het finale compromis dat minister-president Diependalen heeft voorgelegd. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat de drie partijen daarmee akkoord zullen kunnen gaan. Dat is geen minuut te vroeg, want binnen 2 uur al moet Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. Maar het lijkt er dus wel op dat hij dat zal halen.
0: De federale regering verlengt de verplichting om een bankdienst in een kantoor te organiseren tot 2031. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders na de klacht van 3 internationale organisaties tegen ons land. Die 3 stapten naar de Raad van Europa omdat veel overheids- en bankdiensten in ons land tegenwoordig enkel digitaal kunnen, waardoor een grote groep mensen uitgesloten wordt. Dat verandert, zegt minister Beenders.
2: We hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
0: In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie zijn ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en vannacht urenlang verhoord door de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
3: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
0: In Brussel hebben Dokters van de Wereld en ook een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op een veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt omdat haar zwangerschap op een onveilige manier wordt afgebroken. In ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland voor een veilige abortus verderop in de zwangerschap, zegt Lisbeth Lambeets. Zij is zorgverlener in een Vlaams abortuscentrum.
4: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten, omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we Compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
0: Het is vandaag Internationale Dag voor het Recht op een Veilige Abortus. En de Franse president Macron zal vandaag toch een mis bijwonen van de paus in de stad Metz. Dat is opmerkelijk, want meestal houden Franse politici zich wat afzijdig als het over het geloof gaat. Macron had op voorhand ook gezegd dat hij geen mis zou bijwonen, maar doet het nu toch. Vandaag is de laatste dag dat de paus op bezoek is in Frankrijk. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen, bij temperaturen rond 22 graden. Morgen wordt het, na het optrekken van wat mist en lage wolken, zonnig. Het wordt ook warm voor de tijd van het jaar, bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
7: Een heel goede middag. Ik ben Wim van Hobel, voorzitter van de buren onder de kerktoren uit Oost-Vlederen. Al 15 jaar verenigen wij de buren rond het Marktplein in Oost-Vlederen. Met onze verenigingen vinden we het vooral belangrijk om de mensen uit de buurt samen te brengen en er samen een gezellige momenten van te maken. Jaarlijks organiseren we activiteiten om natuurlijk wat geld in te zamelen voor een gezellige nieuwjaarsreceptie. Een leuke quiz, een workshop, kerstkransen maken en Indisch koken. En nu zijn wij ook actief nog met de zwerfvuilactie. En tijdens de jaarlijkse kermis verkopen we zelfgemaakte mini-wool de Belijn. Deze namiddag kozen we samen met de buren onder kerktoren onze favoriete muziek in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
6: Radio Bene.
5: De

0: Stem nu op jouw favorieten op VRT Max.
1: Ich bin wie du.
2: Luister en tel af samen met Helmut Lotti.
1: Ein bisschen Frieden.
2: Zaterdagmiddag.
1: Na, na, na, na, na.
0: Op Radio BNE.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank. Dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.

0: René.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Een hele goede middag. Ik ben Wim van Obel, voorzitter van de buren onder de kerktoren uit Oost-Vlieteren. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt, wij draaien.
3: VRT Radio Bene.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Wij draaien.
1: Dank u wel om mee te luisteren naar de favoriete liedjes van de buren onder de kerktoren uit Oost-Vlieteren. In Radio Bini, u vraagt, wij draaien. Nog een fijne dag.
0: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
2: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering liggen stil omdat een medewerker onwel is geworden. En het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 uit Denderleeuw heeft bezield die zijn moeder en zus heeft vermoord. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd. Een kabinetchef van Vooruit is onwel geworden tijdens de gesprekken. Daardoor zijn die gesprekken over een laatste voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen over nieuwe inkomsten en besparingen tijdelijk gestopt. Dat vertelt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen voor ons volgt van op het Martelaarsplein in Brussel.
1: De onderhandelingen over de begroting zaten hier in de laatste rechte lijn toen er rond 12 uur plots een ambulance verscheen voor het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Uiteindelijk bleek dat de kabinetschef van een van de vooruitministers plots onwel was geworden. En er is daarom in samenspraak met alle Vlaamse ministers beslist om de gesprekken voorlopig even stop te zetten. Normaal gezien moest Vlaams minister-president Diependalen binnen een uurtje zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die zal worden uitgesteld door wat er allemaal gebeurt.
0: In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij zelf naar de politie. Waarom hij dat allemaal gedaan heeft is niet duidelijk. Hij was ook niet gekend bij de politiediensten. Al heeft hij zelf wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dons.
2: Hij heeft dat aangeraakt, het motief. Maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar, bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
0: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen moet gebeuren. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. Aan de Franse kust zijn twee vrouwen en ook een kindje verdronken in het kanaal toen ze probeerden Engeland te bereiken. De drie wilden een boot nemen van mensensmokkelaars, maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen, zijn wel gered. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties actie gevoerd voor het recht op een veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt omdat haar zwangerschap op een onveilige manier wordt afgebroken. In ons land moeten elk jaar zo'n 400 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland omdat ze al te ver in hun zwangerschap zijn. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verheid van Dokters van de Wereld.
3: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken. Maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen. Omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
0: Het is vandaag Internationale Dag voor het recht op een veilige abortus. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen, bij temperaturen rond 22 graden. En morgen dan wordt het na het optrekken van de mist zeer zonnig. Het wordt ook warm voor de tijd van het jaar, bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag. Op de E313 naar Antwerpen komt er 20 minuten bij vanaf Ranst. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene Topcollectie.
5: Lars de Grote.

Queen of Rock and Roll over A Typical Male op die typische Tina Turner manier. Tot zover de eerste, maar zeker niet de laatste ferme evergreen van deze maandagmiddag. Ik heb namelijk een nieuwe voorraad bij. En we gaan ook even checken hoe het er aan toe gaat aan boord van de Radio BNE Cruise. Maar dat is voor later. Zeer goedemiddag.

0: Selectie.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

Ja, zo komt de mens nog eens ergens. Dankzij de vriendschap Louis Neefs en zijn vriend Benjamin. En voor de volgende Evergreen worden we nu in 1968 verwacht. Dat is het jaar waarin Barry Ryan zou schitteren met een liedje dat geschreven werd door zijn tweelingbroer Paul. Eloise, vandaag is het heel precies 5 jaar geleden dat die Barry Ryan gestorven is. Hij was 72 jaar.

0: Barry Ryan, toen nog met een stem als een klok, maar vanaf 28 september 2021 werd het akelig stil. Op die dag is hij gestorven. Net 5 jaar geleden. Hij is 72 jaar geworden. Barry Ryan en Eloise.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Dire Straits en Lady Writer. Het is maandag 28 september en vandaag vieren we de verjaardag van A Lady Singer. Haar naam is Helen Shapiro. Ze was pas 14 jaar toen ze al twee nummer 1 hits te pakken had. 14 dus. En vandaag krijgt ze een nieuwe voordeur. Helen Shapiro is vanaf nu 80 jaar oud.

Ze was 16 jaar toen ze dit opnam, maar ze klonk een pak ouder. En ze was toen al een tijdje een gevestigde waarde. Helen Shapiro en Qui Font Tonight. Vandaag wordt ze 80 jaar. Vandaag is ook de dag waarop ik misschien jouw gouden idool speel. Man, vrouw of groep, laat maar weten van wie jij een grote fan bent en ik kies er eentje uit. Die speel ik dan nog voor 2 uur. Je bericht is welkom via Radio BNE op VRT Max. Zo kan je ons altijd bereiken.

0: Wim de Kranen, breek uit jezelf, maar blijf rustig in de file. Naar Antwerpen, een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring telkens 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

Terry Stafford. Hij klonk een beetje als Elvis. Hij had alleen veel minder succes. Suspicion. En dan nu, na het vermoeden en na het wantrouwen, de pech. Want was het allemaal een beetje anders gelopen, dan had deze jongen vandaag zijn 75ste verjaardag kunnen vieren. Maar goed, we gaan toch doen alsof. Speciaal voor Jim Diamond.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Tavares, Don't Take Away the Music. Ja, die kans is onbestaande. Sterker nog, Lilian Nouwelaars uit Nijlen heeft haar gouden idool besteld. Jim Reeves is dat gouden idool en ze vroeg er meteen ook één bepaald nummer bij. Maar dat hadden we niet. De A-kant hebben we wel, I Love You Because. Maar de B-kant, wel, die ben ik tussendoor dus gaan halen in het archief. Jim Reeves, I Won't Forget You.

Besteld via Radio BNE op VRT Max. En voor Lilian Nouwelaars uit Nijlen. Jim Reeves, I Won't Forget You. Straks een gouden evergreen uit de vroege jaren 60, maar dan wel in een andere taal.

Brigitte Bardot. Vandaag is het heel precies 92 jaar geleden dat ze geboren werd. Eind december zal het 1 jaar geleden zijn dat ze gestorven is. En dit was een muzikaal eerbetoon van een paar gasten van bij ons. Van Two Man Sound.

0: The Spinners, recht in de roos. Of tenminste toch, dat was het plan. Cupid, het is bijna 2 uur geworden. Radio
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: En Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
9: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
1: Er zijn twee mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
0: Ja, de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering die liggen op dit moment stil. Vlaams minister voor CD&V Hilde Krevits en een kabinetschef van Vooruit die zijn onwel geworden. Daardoor zijn de gesprekken over een laatste voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen over nieuwe inkomsten en besparingen tijdelijk gestopt.
1: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: De onderhandelingen zaten in een slotfase omdat minister-president Diependalen eigenlijk de plannen rond deze tijd moest voorstellen in zijn septemberverklaring in het parlement. Die toespraak wordt dan ook uitgesteld, vertelt Heidi van Rompuy op het Martelaarsplein in Brussel.
2: Vlaams minister-president Diependalen die moest hier eigenlijk rond deze tijd zijn beleid voor het komende werkjaar komen voorstellen. Het leek er sowieso al op dat hij dat maar heel nipt zou gaan halen. De hele nacht hebben de ministers hier nog zitten onderhandelen over de begroting. Ze raakten er maar niet uit waar er bespaard moet worden. Maar rond de middag bleek dan plots dat zowel CD&V-minister Krevits als de kabinetchef van een van de vooruitministers allebei onwel waren geworden. En dus worden de onderhandelingen over de begroting voorlopig opgeschort en wordt de septemberverklaring dus uitgesteld. Volgens Vlaams minister-president Diependalen zaten ze wel heel dichtbij een akkoord, maar door wat er allemaal gebeurd is, is alles dus minstens met één dag uitgesteld.
0: Het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 heeft bezield om zijn moeder en zus te vermoorden in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij zelf naar de politie. Waarom hij dat gedaan heeft is niet duidelijk. Hij is ook niet gekend bij de politie. Al heeft hij wel een verklaring tijdens zijn verhoor gegeven, zegt zijn advocaat Jeroen Dons.
3: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar, bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
0: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt op dit moment 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis. Het zijn allemaal 20ers, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Op de luchtmachtbasis staan onder andere Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen. Of er een link is met Iran is nog niet duidelijk. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. Morgen wordt het na het optrekken van de mist zonnig en dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.

Henk Wijngaard, met de vlam in de pijp. Ondertussen is de Costa Pacifica richting Mallorca aan het varen. De Radio Bene Cruise. En we gaan straks even langs, want vanavond is er een eerste optreden. En daar moeten we toch meer over te weten komen. Straks even contact nemen tussen 3 en 4. En nu, een van de strafste zangeressen van bij ons. Mentissa.

is altijd leuk om een berichtje te krijgen via Radio BNE op VRT Max. Dankjewel voor een van mijn favoriete jaren 80 platen. Dat zegt Marijke de Geiter. Marijke was 17 jaar toen ze dit voor het eerst hoorde. In 1985 op een fuif in Lier. Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Dat betekent dus eigenlijk dat Marijke geboren werd in het jaar dat deze Vlaamse klassieker voor het eerst in de winkel lag. Klopt, hè? Het is een klassieker van James.

0: Tony Maroney, ze was mooi en ze was ook ongelooflijk mager. Maar het was wel een vet succes voor Larry Williams. Bijna 70 jaar geleden.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
0: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag?
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
10: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat inzamelcubus in je brievenbus.
11: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond Belgische kost?
12: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Maywood, Late at Night. Tussendoor even een vraagje. Volg je ons al op VRT Max? Dat is heel eenvoudig. Ga dus naar VRT Max, kies bij kanalen voor Radio Bene en klik rechts onderaan de grote foto op Volg. Vanaf dan weet VRT Max dat je ons leuk vindt en zit Radio Bene bij je favorieten. Dat is ook handig voor als je wilt stemmen voor de Duitse 40 van nu zaterdag. Die hoor je van 1 tot 4, nu zaterdag 3 oktober. En Helmut Lotti presenteert...

0: Dr. John. Hij was vervloekt door wat je chronische tegenslag zou kunnen noemen. Iedere keer opnieuw slechte timing, met als gevolg chaos. Right place, wrong time. Het hangt er een beetje vanaf waar je bent. Naar Antwerpen is het ruim 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Aha, Take On Me. Een vraagje via Radio BNE op VRT Max. Het is een vraagje van Roger Heijlen. We hebben vanochtend Vanessa gehoord in Radio BNE Klaar Wakker. Maar wie gaat er dan straks goedgezind presenteren? Wel, dat is een jongen die we hier vaak horen passeren als zanger, Roger. Maar vanaf nu dus ook als presentator. Straks tussen 4 en 6, Bart Herman. Hier op Radio BNE.

0: Een toast op het leven en op de liefde. Jean Dassin, een halve eeuw geleden. À toi.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij

0: Roxy Music, More Than This.
1: De talenknobbel.
0: The Blue Diamonds. Dat waren twee jongens uit Nederlands-Indië. Tegenwoordig is dat Indonesië. Riem en Ruud de Wolf, zo heten ze. Ze begonnen eind jaren 50 met covers in de stijl van de Everly Brothers. En in 1960 was er dan die grote hit Ramona. Hun versie van het thema van een stomme film uit 1928. Ramona werd onder andere in Duitsland een groot succes. En om dat succes nog een beetje groter te maken, hebben die jongens ook een Duitse versie opgenomen.

Meer in het Duits gezongen evergreens hoor je nu zaterdag op 3 oktober in de Radio BNE Duitse 40 met Helmut Lotti. Allemaal door jou gekozen bij Radio BNE op VRT Max. De Blue Diamonds en Ramona.

Een Frans zangeresje uit de jaren 60 dat weer een beetje relevant werd in de discotheken van de jaren 70. Sheila en Spacer, met dank aan Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Harta, harta,
6: voel je katharzalig zachte vacht.
7: Aipoesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Aipoesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kaart.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, Horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring uitgesteld. Normaal gezien moest hij deze namiddag in een toespraak zijn beleidsplannen en ook zijn begroting voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de onderhandelingen daarover zijn op het laatste moment stilgelegd. CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister van Vooruit die zijn onwel geworden nadat er de hele nacht doorgepraat was. Minister-president Diependalen zei daarover het volgende in het parlement.
1: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie, maar ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
0: De oppositie heeft veel kritiek op het uitstel. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit een goede manier zijn om tot een goed akkoord te komen. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen vol getuigenissen geeft het probleem van overbevolking in de Belgische gevangenissen een gezicht. Het rapport kreeg de naam De Gevangenis Vernederd. Er zitten in ons land bijna 13.700 mensen in de gevangenis en bijna 600 van hen slapen nog op een matras op de grond. Aan de hand van 40 getuigenissen wil de Raad het aanhoudende probleem van overbevolking in de gevangenissen meer zichtbaar maken, vertelt Pieter Hoebei van de Toezichtsraad.
2: We merken eigenlijk collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om een gezamenlijke oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren, om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
0: Morgen wordt het rapport besproken in de Commissie voor Justitie van het Federaal Parlement. Een federaal minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, zegt dat een job hebben de beste bescherming tegen armoede is en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om opnieuw te starten met werken. Van den Broeke reageert met die uitspraak op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. DCM vraagt dringend maatregelen van de federale regering om te voorkomen dat langdurig zieken in financiële problemen geraken. De minister wijst er in zijn reactie ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder moet betalen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. Morgen wordt het, na het optrekken van de mist, zeer zonnig. En dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij, richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

0: Anita Ward, Ring My Bell. Dat verzoek kan je op meer dan één manier interpreteren. Laten we zeggen dat ze open stond voor een beetje plezier. Net als wij trouwens, tussen al die evergreens. Met hier en nu de altijd opgewekte Trini Lopez. Hij staat voor een zeer enthousiast publiek. En de vraag is, waar zijn die handjes?
1: Oh.

Nick Kershaw, klein van gestalte, maar groot qua succes in de jaren 80. Een van zijn fans was een klinkende naam uit de jazz, Miles Davis. Onthoud die naam, die gaat straks nog eens passeren in deze Radio BNE topcollectie. Wouldn't it be good? Zou het niet goed zijn als we alleen maar vrienden waren en niks meer? Tenminste toch volgens Marva. MUZIEK

0: Toto, Rosanna. Zo dadelijk de oudste evergreen van deze middag. Het is een exemplaar van 71 jaar geleden.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei?
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat inzamelkubus in je brievenbus.

Flaps Domino. Ain't that a shame, zeg dat wel. Op 28 september 1991 was het afgelopen met Miles Davis. Een van de meest invloedrijke en meteen ook een van de meest geprezen figuren uit de wonderwereld van de jazz. Maar eigenlijk ook de muziek in het algemeen. Miles Davis stond vooraan bij heel wat ontwikkelingen in de jazz, maar zijn nalatenschap gaat veel verder. Rock en funk en klassieke muziek, pop, hip-hop enzovoort. Hij heeft zelfs een eigen versie opgenomen van een hit van Cyndi Lauper. En dat nummer is vandaag onze instrumentale evergreen. Miles Davis is 65 jaar geworden.

Time after time, even de tijd teruggedraaid naar 28 september 1991. De dag waarop de grote Miles Davis gestorven is, 65 jaar oud. Dat is vandaag net 35 jaar geleden.

0: Parsons Project, Eye in the Sky. Maar ook een blik op de weg graag. Naar Antwerpen is het nu 1 uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Bij Antwerpen-Oost is er een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent. En richting Nederland komt er een 30 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.
4: Ik wil je hand over mijn hand.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lucht.

0: Diana Ross, why do fools fall in love? Wel, omdat het fijn is, zo eenvoudig is het. En over fijn gesproken, de foto's van de Radio Bene Cruise op Facebook, die spreken boekdelen. VRT Radio Bene op Facebook, daar moet je zijn. En ik heb nu een afspraak met Hugo, ergens op een dek, als ik me niet vergis. Hugo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. En meteen hoor je een stem vanuit het begin van het schip. Die geven nu een paar inlichtingen wat er gaat gebeuren.
0: Oké.
1: Ik weet niet of jij me nu goed kunt begrijpen.
0: Eerste klas, doe maar.
1: Oké, dan is het klaar. Ja, we zijn net vertrokken uit Toulon. Het is een fantastisch weertje. De zon schijnt tot en met. En het is gewoon een prachtig zicht. Mensen missen het eigenlijk wel, hoor. Dus degenen die niet meegegaan zijn, die moeten maar eens nadenken om eventueel volgend jaar mee te gaan.
0: Ja, ik heb de indruk dat het ook een hele grote groep is. Een hechte groep ook.
1: Ik geloof dat er met 450 mensen zijn.
0: Ja, dat hoorde
1: dus
0: ik al bij Van Essen.
1: Een grote groep.
0: Ja,
1: dus
0: geweldig.
1: Dat is gewoon fantastisch, hè. Ja. En de stemming zit erin, hoor.
0: Ja.
1: Absoluut. De mensen vragen, ja, vanavond ben jij aan de beurt. Zeg, ja, vanavond is inderdaad mijn beurt.
0: Wel, het grappige is, Hugo, ik heb net een bericht gekregen via Radio Bene op VRT Max. Want zo kunnen mensen die aan boord zitten van de Costa... wat is het weer? Costa, help mij eens.
1: Pacifica,
0: ja. Ja, er zijn een aantal Costa's gepasseerd aan de Pacifica.
1: Ja,
0: mensen die aan boord zijn van de Costa Pacifica kunnen ook berichten sturen natuurlijk via VRT Max en Radio Bene enzovoort.
1: Ja.
0: En Rita Leroy stuurde daarnet al vele warme groetjes uit Toulon. We zijn mee op Bene Cruise, ja, vanzelfsprekend. En we kijken uit naar het optreden van Hugo. Ja, ze zijn niet de enige natuurlijk.
1: Ik hoop van niet.
0: Nee.
1: Ik geloof dat die 450 allemaal komen.
0: Ja, want ik heb een ding gezien.
1: Maar ik denk het wel, hoor. De stemming zit er echt wel goed in.
0: Ik heb een foto gezien van de zaal waar je gaat optreden. Dat is wel indrukwekkend.
1: Het is een prachtig theater. Het is echt een heel, heel, heel mooi theater.
0: Ja,
1: ik ben ook backstage al geweest om eens te kijken. Het is een enorm grote plateau dat ze daar hebben. Ze kunnen daar echt magnifieke shows maken. Dus, maar ik mag het het gedeelte vooraan mag ik gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Wat nog groot genoeg is, hoor. Dus het gaat heel, heel fijn worden. En ik ga de mensen... ik ga de mensen een beetje laten proeven van... Maar het is voor de allereerste keer dat ik terug alleen op een cruise ga zingen. Dat gaat wel heel, echt heel speciaal zijn.
0: Mm.
1: Ik weet niet hoe ik me ga voelen, maar het is... Ja, ik heb dat altijd met Kolken gedaan en dat was een fantastische periode, 25 jaar aan een stuk. En nu moet ik het eventjes alleen doen. Ik ben al dikwijls gaan optreden zonder Nicole de voorbije jaren. Maar dit is toch wel iets speciaals, omdat de eerste keer terug alleen... op een cruise scène, het gaat me echt een beetje vies.
0: Ja, dat zal wel.
1: Mensen laten profiteren.
0: Ja.
1: Ik ga de mensen laten horen, een beetje de sfeer laten kennen van hoe dat wij werkten op de cruises. Maar dan met repertoire dat voor mij is.
0: Ja, en het toffe eraan is...
1: Kan ik die... Ja,
0: zeg maar. Al de mensen in de zaal, ja, die kennen jouw voorgeschiedenis, om het zo te zeggen. Hè. Dus ik kan zo al een warme golf van sympathie voorspellen, toch?
1: Maar dat voel ik ook.
0: Ja.
1: Dat voel ik ook. De mensen, ze zijn allemaal heel positief. En ik ben zo blij dat ik deze cruise mag en kan doen met Radio Bene. Dus ik kijk er echt wel naar uit om vanavond voor die mensen te gaan optreden.
0: Ja.
1: Het wordt een heel fijn feest.
0: Ik heb je nog niet zo lang geleden gezien in een zaal ergens in de provincie Antwerpen. Ik denk dat het misschien was het nu in Lier, ik weet het niet. En ik dacht, die zou ik toch graag eens op een cruise zien. Maar ja, ik ben er niet bij. En dat was al zo'n magische avond toen. Want als jij optreedt, Hugo, dan geloven we dat. Dat is echt, dat is liefde voor muziek. Daar staat een mens die connecteert met zijn publiek. En dat zal vanavond weer magisch zijn.
1: Lars, dat doe ik ook altijd. Ik geef mij ook altijd. En dat moet je ook als artiest. Je kan niet faken, je mag dat niet doen. Mensen hebben dat allemaal direct door. Dus ik vertel mijn verhaal. En ik ga dat met heel veel plezier doen. En met heel veel, op mijn manier, met heel veel professionaliteit. En ik ben heel blij dat Peter erbij is. Peter, die gaat zorgen voor mijn muziek. Hij staat nu volop te filmen.
0: Geweldig.
1: En lach. En dan zijn herpers staan naast mij te kijken van... Wat zegt hij toch allemaal?
0: Doe maar, niks van aantrekken, Hugo. Niks van aantrekken.
1: Nee,
0: vertel maar.
1: Doe ik ook niet, trek me van niks aan.
0: Ja.
1: Nee, maar het wordt een heel fijne avond. En ik kijk heel erg uit naar mijn optreden.
0: Zijt jij nog zenuwachtig, Hugo?
1: Ja, er is uiteraard, ben ik nog zenuwachtig. Er is nog altijd een nervositeit, maar een gezonde nervositeit. En eens dat ik op de scène ben, dan voel ik meteen hoe het publiek gaat reageren. En dan, ja, dan ben ik weg. Dan laat ik me gaan. En dan, ja, dan ben ik een jong veulen. Zo jong ben ik nu ook niet meer. Dat is al een oud paard. Maar dat is niks.
0: It's all in the mind. Tuurlijk.
1: Voilà. Dat zit gewoon in mijn kop. Voilà. Dat zit gewoon in mijn kop.
0: Het wordt een magische avond en morgen krijgen we een verslag bij Vanessa, ben ik zeker van. Hugo, smijt je volledig. Ik moet dat eigenlijk niet zeggen, dat gaat sowieso gebeuren.
1: Dat doen.
0: Fijne avond straks. Beste naam.
1: Hartelijk bedankt en nog fijne uurtjes op de radio en tot heel gauw.
0: Groetjes.
1: Dikke snuffel aan iedereen.

Aretha Franklin, Respect. Hou je klaar voor twee uurtjes genieten van de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Met Bart Herman in Radio BNE Goedgezind. En ik heb nu nog een klassieker van een klasbak die gisteren 95 jaar is geworden. Ik heb het over Freddie Quinn. Bis morgen.

0: zaterdag op Radio Bene.
1: De grootste Duitsstalige evergreens.
0: Want ook wij herdenken de Duitse eenwording in de Radio Bene Duitse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten op VRT Max.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependaele heeft zijn septemberverklaring uitgesteld naar woensdag. Normaal gezien moest hij deze namiddag zijn beleidsplannen en zijn begroting voor 2027 toelichten in het Vlaams parlement. Maar de onderhandelingen daarover zijn op het laatste moment stilgelegd. Omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden. Diependaele is daarover wel uitleg komen geven in het parlement.
1: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus we zaten er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
0: De oppositie is niet te spreken over het uitstel. Zij zeggen dat dit het gevolg is van de nachtelijke onderhandelingen en dat die werkwijze nooit een goed akkoord kan opleveren. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen geeft een gezicht aan de overbevolking in de Belgische gevangenissen. Het rapport kreeg de naam De Gevangenis Vernederd en het bevat 40 getuigenissen over de aanhoudende problemen in onze gevangenissen, zegt Pieter Hoebei van de Toezichtsraad.
2: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, waar dat heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
0: Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land. Bijna 600 mensen slapen op een matras op de grond. Bij een Russische drone-aanval in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen. Daarbij viel minstens 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op video's is te zien hoe mensen uit de ramen hangen om toch maar te kunnen ademen. En de Belgische journalist Arnaud de Dekker die was daar ook ter plaatse. Op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische drone-aanval en moest hij schuilen, vertelt hij.
3: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt ontploffing.
0: En het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht. Bijna liep die test fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel. Het gaat om Starship, dat is de grootste raket die tot nu toe gebouwd is. Maar uiteindelijk raakte de raket toch de lucht in. En die raket zal nu 6 keer om de aarde cirkelen en dan vannacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er nog wat regen vallen. Morgen wordt het, na het optrekken van de mist, zeer zonnig. En dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Een fijne maandagmiddag. Vanessa presenteert deze week Klaar Wakker en ik mag haar vervangen. Spannend, mijn eerste keer Radio BNE.
6: Radio BNE, goed gezind.
4: Bart Herman.
7: De tijd van je leven. Radio
5: 4 over 4, dan draaien we de Fab 4. Dit is Something.

Elke weekdag om 4 over 4 hoor je een Beatles-song bij Vanessa. En ook bij mij natuurlijk. Dit was Something. Dit komt uit Abbey Road. Ja, ja, die plaat met het zebrapad. Voor 1 keer was dit geen Lennon-McCartney-song. Het was een nummer van George Harrison. Hij schreef deze hit. Het is iets over 4. Qua verkeer valt het nog allemaal mee op dit moment. Behalve blijkbaar voor de gasten van de groep Sailor.

Toen kwam jij, Willy Sommers. Ik heb er ondertussen een koffietje bij gepakt, maar wij serveren nu een warme chocolade. Hot chocolate. Je kent ze van hits als Emma, You Sexy Thing of Girl Crazy. Maar dit zijn ze met die andere grote hit, So You Win Again. Zanger Errol Brown is niet meer, maar Hot Chocolate treedt nog steeds op. En de nieuwe zanger zit qua stem heel dichtbij. Het typische geluid van die Errol Brown.

0: So You Win Again, Hot Chocolate. Zometeen komt ook Jo Valli nog langs bij Radio Bene. Maar eerst Back to the 60s met Tommy James en The Shondells.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.

Ik gaf je mijn hart, Jo Valli. Hou jij van Duitse muziek? Wel, nu zaterdag zetten we de beste 40 Duitse hits aller tijden op een rij in de Radio Bene Duitse 40. Ga nu op VRT Max naar Radio Bene en stem op jouw favoriete Duitse hits. Dat kunnen liedjes zijn uit Duitsland, maar ook uit Oostenrijk of Zwitserland. Het resultaat hoor je nu zaterdag tussen 13 en 16 uur bij Radio Bene. Ik denk dat dit zeker een kanshebber is voor zaterdag.

Volgende maand worden er weer prijzen uitgereikt in de Eregalerij. Ik heb daar zeker nog fijne herinneringen aan, want ondertussen dik 10 jaar geleden werd mijn liedje Ik ga dood aan jou bekroond. Dit jaar zijn er prijzen voor Bart Peters en Dana Winner voor Een leven vol muziek. En er krijgen ook 3 liedjes een plek in de Eregalerij. Dat is En dans van Clouseau, Declaración de amor van Dinky Toys en Bea Luna. En als derde deze J'aime la vie van uiteraard Sandra Kim. Gefeliciteerd, Sandra.

We hoorden Frans Bauer en Marianne Wever. Dit bezorgde Frans overigens zijn eerste nummer 1 hit in Nederland. Maar in Vlaanderen was het een top 10 hit. En na dit grote succes kwamen ze op het idee om een volledig album samen op te nemen. Naar de 60's nu met Chris Andrews.

0: Barbara Dijks, fijne collega. Barbara, die ook in 1993 in dezelfde preselectie zat van het Eurovisie Songfestival. Ik met Ik ga dood aan jou en zij met het winnende lied Iemand als jij. Toffe collega, die Barbara.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
5: Pas opgestaan.
4: Al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.

The Jacksons, Can You Feel It? Elke weekdag rond deze tijd draait Vanessa een Franse evergreen. Ken je deze nog? In 1990 scoorde Julien Clerc ook bij ons een enorme hit met Fais-moi une place. Julien schreef de melodie, maar de tekst komt van de al even bekende Franse zangeres Françoise Hardy.

0: Julien Clerc. Dit leverde hem in Frankrijk de prestigieuze prijs op voor Chanson de l'année bij de Victoire de la Musique. Naar eigen land nu met de nieuwste van Udo.
1: Spelen zonder zorgen.

Noskoemwegske van Udo. Ik hoop dat ik het juist uitspreek, want het is in zijn Nossegems uitgesproken waar Udo vandaan komt. Een liedje over zijn jeugd, over buitenspelen, naar de wolken kijken. Lieve heersbeestjes tellen, door de velden lopen. Maar ook over het gemis van zijn moeder.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Horta, horta, horta.
3: Voelt u katharzalig zachte vacht?
4: Ai, poesje.
3: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
4: Ah, poesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kaart.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
2: Horta, horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
9: Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De sector van poetsbedrijven is ongerust omdat dienstenchecks opnieuw duurder worden. En bouwmaterialenbedrijf Eternit wil 95 jobs schrappen in Vlaams-Brabant. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vandaag zijn beleidsplannen en begroting voor 2027 niet kunnen toelichten in het Vlaams parlement. Zijn septemberverklaring is uitgesteld naar woensdag, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen. Er lekken ondertussen wel al wat maatregelen uit waar er wel al een akkoord over is. Zo worden dienstenchecks €2 duurder. De sector van dienstencheckbedrijven is daar ongerust over. Steven Rombout van onze economische redactie vertelt waarom.
1: Omdat de prijs van een dienstencheck begin vorig jaar ook al met €1 is gestegen en tegelijk werd ook de fiscale aftrek geschrapt, waardoor je niet langer €1,8 per check terugkreeg via de belastingen. Alles samen gaat het om een prijsstijging van 67%. Bovendien zijn ook poetsbureaus zelf meer administratieve kosten gaan aanrekenen. Daar staat wel tegenover dat dienstenchecks 10 jaar lang amper duurder zijn geworden. Het gaat in zekere zin om een inhaalbeweging. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat door de prijsstijging minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De prijsverhoging zet ook de deur naar zwart werk weer open, vreest de sector.
0: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van E-Tex, wil 95 van de bijna 400 jobs schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch. In Vlaams-Brabant is dat. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het moeilijk. Er is een overaanbod, toenemende concurrentie van buiten Europa en ook de bouwsector op zich heeft het moeilijk. Een jongen van 17 uit Denderleeuw in Oost-Vlaanderen komt op dit ogenblik voor de jeugdrechter na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl en beide overleefden die aanval niet. Zijn motief is nog altijd onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. De jeugdrechter kan hem nu maatregelen opleggen. Wellicht zal hij worden opgesloten in de jeugdinstelling van Everberg in Vlaams-Brabant. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt vlakbij een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, die zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De verdachten komen uit Londen en mogen zich wel niet vrij bewegen. En ze mogen ook geen contact hebben met elkaar en met bepaalde mensen, want het onderzoek loopt nog volop. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven op de luchtmachtbasis die Amerika ook gebruikt om Iran te bombarderen. Nu, of er een link is met Iran, dat is niet duidelijk. Iran ontkent alleszins dat het betrokken is. En dan nog eventjes terug naar ons land, want vanuit Achel in Limburg zijn herders te voet onderweg naar Brussel met 350 schapen in totaal. De herders willen tonen hoe belangrijk begrazing is voor de biodiversiteit in ons land en het beroep ook opnieuw wat zichtbaarder maken. De tocht duurt 2 weken. Elke dag stapt de groep een 12-tal kilometer. Johan legt uit hoe je dat aanpakt met zo'n kudde.
2: Eigenlijk is dat voor ons heel gewoon. We doen dat thuis ook. Die schapen moeten nog 10 kilometer stappen als ze aan het begrazen zijn. Het verschil van 2010 tot nu is dat er heel veel meer verharding gekomen is. Nu is er toch wel 25-40% verharding bijgekomen. En dat lukt niet voor de schapen. Schapen lopen niet graag op verharde wegen. Daar slijt loepjes te veel van. Dan moeten we het echt langzaam doen. En we hebben ook gekeken dat we echt alternatieve routes hebben. We lopen liever een paar kilometer achterom dan ergens een verharde weg te nemen.
0: Beelden van die stoet zie je ook op vrtnieuws.be. En op 13 oktober komen de herders normaal gezien aan in het Terkamerenbos in Brussel. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten wel kans op regen, soms ook felle buien bij 16 graden vannacht. Morgen start met mist en ook lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE, goed gezind.
3: Bart Herman.
5: De tijd van je leven.
6: Nog een uurtje samen.

0: Hemelsblauw van Wiltura. 10 jaar eerder, in 1984, nam Dino Garcia deze melodie van Wiltura al op als een instrumentaal nummer. Dino werd geboren in Paraguay en woonde met zijn gezin in Gerardsbergen. De harp was zijn grote specialiteit en pas na 10 jaar, na deze instrumentale versie, wordt er een tekst opgemaakt en werd het dus nog eens voor de tweede keer een hit.
1: Radio Bene, goed gezind. Bart

Tommy Rowe. Elke week dagje iets over vijf hoor je hier een stukje filmmuziek dat iedereen kan meefluiten. Vandaag zijn we, en daar ben ik heel blij om, in een cowboy mood met The Good, The Bad and The Ugly. Van componist uiteraard Ennio Morricone. Dit komt uit de gelijknamige spaghetti western van regisseur Sergio Leone. Ennio Morricone bootst het geluid van een coyote, na door een combinatie van een blokfluit, een menselijke fluit, de zang en een elektrische gitaar. Ik heb mij altijd afgevraagd hoe hij tot die sound is gekomen. Wel nu, hierbij volgt de vergelijking.

0: Good, the Bad and the Ugly van Ennio Morricone. Misschien leuk om te weten is dat tijdens het filmen Sergio Leone deze muziek op de set liet afspelen door grote luidsprekers, gewoon om zijn acteurs echt in de juiste sfeer te krijgen. En dat is uiteraard helemaal gelukt bij mij.
1: Goed gezind.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij

Vlaanderen boven van de immer ongelooflijk sterke Raymond van het Groene Woud. Jouw vereniging boven. Want elke middag tussen 12 en 1 kan je hier bij Radio Bene met jouw vereniging een uur lang de muziek kiezen. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Deze middag waren dat nog de buren onder de kerktoren uit Oost-Vlederen. En morgen tussen 1 en 12 wordt de muziek gekozen door Poetsbureau Hulp in Huis uit Ieper. Dat zal proper worden, denk ik. Radio Bene. En hier is ook een heel proper meisje. The most beautiful girl in the world.

Sir Duke van Stevie Wonder. En wat zaten die blazers lekker strak, zeg. Een ode van Stevie aan zijn jazzhelden eigenlijk. Aan Duke Ellington, Sir Duke. Een liedje dat perfect zou passen in de Rat Pack. Een programma dat elke zondagavond wordt uitgezonden op Radio Bede natuurlijk. Van 6 tot 8 met niemand minder dan Vanessa van Hoven.

0: Oftewel Joris. Joris die ook vaak liedjes schrijft van anderen. Zoals bijvoorbeeld Superhelden, recentste hit van K3. Maar hij deed dat onder een schuilnaam. Namelijk Jens Animo. Heel vreemd. Want Meteor houdt niet van vakjes denken, maar tegelijkertijd schrijft hij toch niet onder zijn eigen naam.
1: Radio BNE, goed gezind.
2: Radio BNE. Bart Herman.

0: blijft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoopman!
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessionair.

Mijn grote vrienden, de Monkees uit 1967. Tel er een jaartje bij en je komt uit in 68. En dat jaar staat u zondag centraal in Radio BNI. Top hits uit 68. Voor mij is dat echte nostalgie, want ik was toen 9 jaar. Je hoort dan hits van Tom Jones, de Bee Gees en nog eens de Monkees. Nu zondag tussen 16 en 18 uur, de Radio BNI Top Hits uit 1968.

0: Izar Cohen. In 1978 won Israël met dit liedje het Eurovisie Songfestival in Parijs. Het jaar daarop mocht Israël het festival dus organiseren. En het was de eerste keer in de geschiedenis van het Songfestival zelf dat het buiten Europa werd georganiseerd. Radio Beni, goedgezind, dat lukt zeker met deze zomerhit van niemand minder dan de Romeo's.
1: Radio Beni, goedgezind.

0: Wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De sector van poetsbedrijven is ongerust omdat dienstenchecks opnieuw duurder worden. En de Belgische Julie Kegels opent de modeweek in Parijs. Op de volledige lijst met nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering is het wachten tot woensdag, want dan zou Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring houden in het Vlaams parlement, nu die toespraak vandaag niet kon doorgaan. Maar er lekken wel al maatregelen uit. Zo worden dienstenchecks voor poetshulpen volgend jaar 2 euro duurder. Je betaalt dan 12 euro. Eerder werd die dienstencheck ook al 1 euro duurder en was die fiscaal niet meer aftrekbaar. De sector van poetsbedrijven vreest dat minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen, zegt Steve van den Bergen van sectorfederatie Domiva.
1: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand. En ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
0: Welke maatregelen de Vlaamse regering nog wil nemen, lees je ook in onze liveblog op vrtnieuws.be. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Die verdwenen allebei eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in een klein dorpje in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat daar nu juist is gebeurd. De man van 35, die nu is aangehouden, die wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. Meer informatie geeft het parket voorlopig niet. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Itex, wil 95 van de bijna 400 jobs schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het moeilijk. Er is een overaanbod, toenemende concurrentie van buiten Europa en ook de bouwsector op zich heeft het moeilijk. De Belgische ontwerpster Julie Kegels die heeft de modeweek in Parijs geopend. Die modeweek in de Franse hoofdstad die start vandaag. Alle grote en iconische modehuizen stellen hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar voor. En Julie Kegels mocht dus als eerste. Ze werkt samen met haar zus en ook haar ouders waren aanwezig bij de show. Kegels is dan ook heel blij dat ze dit moment met hen kan delen.
2: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft eigenlijk hele show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
0: Kegels is 27. Het thema van haar collectie is zwaartekracht. En begin deze maand won ze nog een internationale prestigieuze modeprijs. En net binnen, de jongen van 17 uit Oost-Vlaanderen, die voor de is door de jeugdrechter liever geplaatst in een gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl en ze overleefde dat niet. Zijn motief is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. Landskampioen Club Brugge ontvangt in eigen huis Lokeren. En de winnaar van vorig jaar Union speelt tegen amateurclub KFC Nijlen. De andere wedstrijden kan je vinden op sporza.be. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten wel kans op regen, soms ook felle buien bij 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: VRT Radio BB.

0: Stem nu op jouw favorieten op VRT Max.
1: Ich bin wie du.
2: Luister en tel af samen met Helmut Lotti.
1: Ein bisschen Frieden.
2: Zaterdagmiddag.
1: Na, na, na, na, na.
0: Op Radio BNE.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Ik kan niet vast aan een abonnement.
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
7: De beste volle van maken, dat kan tellen.
8: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
8: Maffa.
7: Lidl, dat kan tellen.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelukkig geen energie.
9: Krijg je van heel lang...

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: vanavond 14 nieuws met Alain de Korte. Op de volledige lijst met nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering is het wachten tot woensdag, maar er lekken wel al maatregelen uit. Zo worden dienstenchecks voor huishoudhulpen volgend jaar 2 euro duurder. Je betaalt dan 12 euro. De sector van poetsbedrijven vreest dat minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Steve van den Bergen van de sectorfederatie Domiva.
1: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulp sector werken, ook mensen met een taalachterstand en ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
0: Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Ze overleefden het niet, zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst, daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. En het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Die verdwenen allebei eind juni. Lichamen werden eind augustus teruggevonden in een dorpje in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat daar juist is gebeurd. De man van 25 die nu is aangehouden wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Meer informatie geeft het parket van Namen voorlopig niet. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Ivan de Kerkhof van Eternit legt uit.
2: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
0: En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot, landskampioen Club Brugge ontvangt in eigen huis Lokeren. En de winnaar van vorig jaar, Union, speelt tegen amateurclub KFC Nijlen. De andere wedstrijden kan je vinden op sportza.be. Vanavond veel wolken, kans nog op een bui bij 16 graden vannacht. Morgen start grijs, maar daarna wordt het zonnig en erg warm. Met temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.nl.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Stuur een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hieroef vanuit Dendermonde.
1: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
0: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Zo is om 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijnstadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
2: Hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt de linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Rasca op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammes in doel, Castagne rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met De Bruyne ervoor. De spits is ook nog altijd dezelfde. De Ketelaren en de uitblinker van vorige vrijdag. Gods staat aan de aftrap, net als Moreira. Dus 2 andere namen... Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk. Waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacka, centrale verdediger. Geen Mbappé is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olise of Rabiot zitten allemaal op de bank.
0: Dankjewel Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, want wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Het is 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
1: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment. Nee.
0: Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jetten had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jetten sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jetten noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
2: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
0: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is zo'n 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
3: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. Eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel. Met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel in zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist vedette zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij. Maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beel stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
2: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capellen op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
0: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de 5 verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De 5 mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
3: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released them.
4: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
3: Well, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released them.
0: En in het Koning Boudewijn Stadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bemt, de tweede helft is daar net begonnen. Hoe staat het daar?
5: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rist te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3 dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lammes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Doué voorlangs. Daarnet een bal van Dacuña tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. 1 keer de Ketelaere, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
1: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan het eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook dat te zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgaansbuurt gaan.
0: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
0: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui. Wel warm rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van 14 Nieuws

0: is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
0: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Landes de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise.
0: Verdediger Brendan Mechelen zag dat 1 moment van klasse beslissend was vanavond.
3: We hebben veel gegeven. Blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, konden we misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
0: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende Interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui, wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm, meer in de app van VRT Nieuws.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer.

sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt. Dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zegt Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Manil had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Moinil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

In de spiegel krijgt mijn beeld de zere tenen. Swing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik tango techno